0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: The next train will be leaving from platform

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Ladies and gentlemen, please welcome The Cause.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Een bezwaarschrift van een inwoner van Harderwijk over overlast die hij naar eigen zeggen ondervindt van een horecabedrijf en een nabijgelegen speeltuin is door het college niet ontvankelijk verklaard. Het college volgt daarmee het advies van de commissie bezwaarschriften, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de commissie is er in deze situatie geen sprake van een besluit wat tegen bezwaar kan worden gemaakt. De inwoner is daarom geadviseerd om bij de gemeente een verzoek tot handhaving in te dienen. Tegen een eventuele afwijzing van zo'n verzoek kan daarna wel bezwaar worden gemaakt. Een scooterrijder en een fietser zijn donderdagochtend in Voorthuizen frontaal met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten ze allebei licht gewond. De fietser reed vanuit de richting van Voorthuizen, terwijl de scooterrijder vanuit de richting van Barneveld kwam. Door de botsing brak de fiets doormidden. De twee personen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden indien nodig zelf naar de huisartsenpost. De politie heeft bij beide bestuurders een blaastest afgenomen. In beide gevallen was de uitslag negatief. En tot slot, bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat waren woensdagavond meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 bij de meldkamer binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner. Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. Die persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen, meldt de politie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
3: Some people say I look like

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven. Waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: hele goede morgen, welkom bij de Wereld van Wakker. Het is vrijdag, het is 25 september en we gaan het weekend inluiden. En vanaf 10 uur is dat uiteraard zoals altijd, behalve vorige week, met bier en bitterballen.
1: Hey, wat is wakker?

dank. Vandaag is je bijdrage meer dan welkom. Je hebt de mogelijkheid om te WhatsAppen, te bellen, te mailen en langs te komen. Dus kijk maar even wat het best bij je past. En nou, dan gaan we zien hoe de ochtend verloopt. Maar hoe dan ook, het wordt sowieso weekend.

06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer. Het meest gebruikt en het werkt het snelst. Maar je kan ook mailen studio@velofm.nl, studio@velofm.nl. Je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Put als je, als je er zin in hebt. En je kan inbellen live in de studio 0341-360-148. En wie weet pakken we hem ook nog op ook. Maar eerst gaan we natuurlijk even snoezen. Even wakker worden.

dat was de ochtendse muziek. Niet al te heftig. Om blessures te voorkomen natuurlijk. En ja. Ondertussen begint de WhatsApp koffiebar. De virtuele koffiebar weer vol te lopen. Gert Leter is er uiteraard uit Barneveld. En die wens iedereen nog vast een heel fijn weekend. Hij heeft ook twee nummers weer klaarstaan. En wie weet worden er dan nog drie of vier. Dat zien we wel in de loop van de ochtend. Lars is al binnenkomen vallen. Die veugt zich weer op de aanwezigheid van Bert. Dus het is alweer lekker druk aan het worden. Op alle fronten. De eerste telefoontjes zijn ook alweer geweest. Dus het schiet alweer lekker op. Nou, laten we eens even een muziekje er tegenaan knallen. Dan hebben we dat ook weer geregeld.

Zo, Through the Mystic, zo heet het nummer. En dan gaan we eens even kijken hoe laat het is. Oh, er kan nog één nummertje en dan gaan we...

Ja, dat was hem, Singing the Blues. En dan hebben we het, ja, even kijken. Ik had hier een plaatje staan waar ik denk van, oh ja, dat is hem. Laat ik die even klaarzetten. En dan kunnen we naar het weerbericht, want daar is het nu tijd voor. Warme en zon overhoort een nazomerdag. Morgen meer bewolking. Het wordt 21 graden vandaag en de wind is daarbij zuid, zwak tot matig, 2 tot 3 bijvoorbeeld. Dan de komende 5 dagen. Ja. Het wordt volgende week, gaat het weer omhoog. Morgen 19 graden, 's nachts 11. Zondag 22, 's nachts 11. Maandag 21, 's nachts 14. En dan dinsdag 25, 's nachts 14. En woensdag 25, 's nachts 16. Dus dinsdag en woensdag zitten we weer op een zomerse dag. 25 graden. De kans op neerslag in procenten. Zaterdag 10, zondag 10, maandag 50, dinsdag 20 en woensdag 20. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 55, zondag 60, maandag 30, dinsdag 50 en woensdag 50. En daar moeten we dan meedoen. Maar misschien met een pina colada erbij. Wat het

En dan hebben we het over een hele oude band, Rush heette ze. En dat was Time Stood Still. Samen met M.A. Man. Ja. En dat brengt ons alweer richting het file-nieuws dadelijk. Maar het is vrijdag, hè. En over het algemeen is er op vrijdag geen file-nieuws. Maar na het volgende nummer weten we dat zeker.

Zo, vanavond een feestelijke ochtendgymnastiek vanuit de Ierse krochten. Wordt er ook natuurlijk wat rust verdiend naar de inspanning. Want er zijn ook mensen die daar wellicht op hebben ochtend gegymnastiekt. Nou, als we dan toch in Ierland zijn, dan gaan we even naar de Keltische Dreven in Schotland. En even een, ja, het kan nu nog, hè, een snoesnummertje. Een rustgevend nummer na deze inspannende dansen en springen en enzovoort.

Ja, het is wat moeilijker om haar te kennen, maar dit was toch echt Ilse de Lange met Something Good. Ja, we zitten alweer aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat betekent dat ik nog even het filenieuws erbij pak. Ja, en zoals verwacht, geen meldingen van files, nog op de A30, nog op de A20, nog op de A1. Dat wil niet altijd zeggen dat ze er niet staan, maar er zijn geen meldingen, dus dan weet je het wel, hè. Dus, nou, dan het laatste nummer alweer.

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur weer van de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. Het is vrijdag, we laten vandaag het weekend in. Vanaf 10 uur doen we dat met bier en bitterballen. In dit uur gaan we even kijken naar de headlines uit Nederland. Of er nog wat te vertellen valt. Nou ja, en dat soort dingen meer. Wat speelt er allemaal? Na het volgende uur hebben we een gast. En dat heeft alles te maken met de openlijke, feestelijke open dag van Stroud volgende week vrijdag. En dan vanaf 10 uur, zoals ik al zei, bier en bitterballen. Oh ja, en we wonnen dit uur met een nummer van Gert Leter, Ruud Banneveld. En hij wens iedereen alvast een heel fijn weekend. En dit is Radiohead met Creep.

ja, losing my religion. We gaan naar de headlines van de NOS, kijken wat zij bedacht hebben. Ik noem ze op met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Kabinet wil minder gas opslaan, 104. Jetten zegt handen af van het strafhof, 130. Van Weel dieper door stof in kamer, 106. Gelijkspel Oranje tegen Duitsland, 810. Ban op Arabische partijen in Israël, 128. Gouden griffel naar Sjoerd Kuiper, 105. Trump ontvangt Xi op Witte Huis, 126. Sabotage vermoed bij brand Polen, 125. Het Witte Huis weigerde de media opnieuw, 129. Nou, dat zijn ze. 104 abonnementen, daar beginnen we dadelijk mee. En dan hangt het af van jullie wensen wat er nog meer op tafel komt.

Ja, nog even een bonusplaatje van Gert Leter. En we sluiten dit uur ook nog af met een nummer van Gert Leter. Uit Barneveld. En nogmaals krijg iedereen de beste wensen voor het weekend. Van alles fijn weekend toegewenst. En dat geldt natuurlijk ook voor Gert zelf. Jij ook een prachtig weekend. Jij en de jouwen, laat dat maar zo over zetten. Erik Ras, die zit er voor thuis. En die vraagt ook een verzoekje aan. Maar we gaan eerst even naar de headlines van de NOS. Want het kabinet wil dat in de energiebedrijven de gasopslagen voor de winter gaan vullen. Nu geeft de overheid daar elk jaar een miljard euro of meer aan uit. Het kabinet wil alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. De EU schrijft voor dat alle opslagen in de lidstaten voor 64% gevuld moeten zijn. Ja, daar gaan we weer. Omdat Nederland een grote gasexporteur was, heeft Nederland ongelooflijk veel opslagcapaciteit. Dus die moet dan vergeleken bij alle andere landen veel meer opslaan. Dat drijft de kosten op, zeker nu gas zo duur is. Het kabinet wil van de verplichte vulgraad af en de gasvraag in een land bepalend maken. Mocht er toch tekort ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibare LNG naar Nederland te halen. Nou, klinkt als een verstandig verhaal. We gaan het meemaken, want ja, de andere discussie is grun weer open. Hè? Ja, daar heb je ook nog wel het een en ander gedonder mee dan, als je dat weer gaat doen. Nou, Mozes zal het weten en toevallig heet het nummer van Erik Rasso.

Op verzoek van Erik Ras was dit Soulfly met Moses. Ja, en dan ga ik even kijken of er nog aanvragen zijn voor... nee, dus geen aanvragen voor headlines van de NOS. Nou, dat betekent dat we door kunnen gaan met muziek.

Zo, Vovoka hoorden we. Dat was meteen een dubbelplaatje, want Redbone hadden we al eerder voorbij horen komen. Nou, dan gaan wij, als er geen aanvragen zijn voor... nee, die zijn er niet. Gaan we naar de Schilders uit Ermelo, die hebben nog een verzoekje. Concrete Blonde met Joey. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat is. Komt-ie!

Dat was een verzoekje van de schilders uit Ermelo. Ja, en als er geen verzoekjes zijn voor de, zeg maar, de headlines van de NOS, dan hebben we lekker veel tijd over voor andere verzoekjes. En dat gaan we nu doen, want Gert-Jan uit Niekerk is ook weer van de partij. En hij heeft ook een verzoekje. Nou, die pakken we er even bij. Ja, ik heeft een keer eerder aan gevraagd. En hij staat al in mijn mapje. Dus dat is even makkelijk zoeken dan, hè.

een verzoekje van Geert-Jan Uniekerk. En eens even kijken. Dan kunnen we het volgende nummer er ook wel even injassen. Want dan kan ik even koffie halen en even naar het toilet.

Dan hebben we het natuurlijk over de Red Hot Chili Peppers. En daar hebben we vanmorgen volgens mij ook al een nummer van gehad. Dus ook dit is weer een dubbel plaatje. Eens even kijken. Wat gaan wij doen? Wij gaan het laatste nummer draaien van dit uur. En ik zei al, we sluiten af dit uur met een verzoekje van Gert Leter. Is een wat langer nummer en dat past precies nu. En dan volgende uur. Heb je verzoekjes nog voor bijvoorbeeld bier en bitterballen? Dan alvast even aangeven, even BB erbij zetten. Dan weet ik in ieder geval dat die voor na tienen bedoeld is. En heb je gewoon verzoekje voor de dadelijke volgende uur? Dan gewoon, dus. Goed, we gaan het meemaken. En we gaan nu luisteren naar het laatste nummer van dit uur.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Friday, I'm in love. Van The Cure, ja, voor mij staat het nummer onherroepelijk in verband met Jet. En Jet zit hier aan tafel. Goedemorgen, Jet.
1: Goedemorgen, Bas.
0: En ja, we hebben Jet net voor en na het nieuws ook alweer gehoord. Ja. Maar alleen Anja ontbreekt eigenlijk nog. Hè?
1: Ja, Anja is aan het schilderen, de voordeur.
0: De voordeur aan het schilderen? Ja, ander kleurtje ook? Of?
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Dat weet ik niet.
0: Voor de verstrouwd of voor de voorbij bij mezelf thuis?
1: Nee, thuis.
0: Oh, thuis. Ik dacht hierboven.
1: Ja. Ik denk gewoon lekker rood of zo.
0: Lekker rood. Ja. Goed, nou, laten we het niet over politiek gaan hebben.
1: Nee.
0: Want we hebben het over volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag?
0: Daar ga jij het over hebben. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, vertel.
1: De open dag. Volgende week vrijdagmiddag 2 oktober van 1 tot 5 hebben we open dag bij Strout. En dan denk ik al, wie kent Strout nou niet in Putten, weet je wel? Maar dan toch verbaast me nog van mensen die zeggen, Strout, maar dat is toch theater? Nee, Strout is ook sjoelen, Strout is schaken, violes, het consultatiebureau, we hebben een filmhuis, we kunnen fietsen vanuit Strout. De radio zit hier, hè? Wij zitten nu ook in Strout, maar dan in de kelder. De SOS, en we hebben ook kerk op zondag. Er is hier zoveel te doen en we hebben zoveel te bieden voor mensen. En dat vind ik, dat willen we dan graag laten zien.
0: Daar heeft Anja het over in de sport waar jij en Anja de boelen promoten. 20 deelnemers, die noem jij net even zo op. Ja.
1: Kilten, quilten, tekenen. Maar je kan niet zo gek bedenken.
0: Nee, precies. En allerlei onderdelen van Putten voor elkaar zijn hier betrokken.
1: Van alles is hier. Van welzijn, putten voor elkaar. Hè, dus je hebt ook de mensen voor de ondersteuning. Of als je financiële hulp nodig heb. Leerwegondersteuning. Het lijkt wel of we hier 5 meter hoog zitten, zo'n groot gebouw. Maar dat is het niet.
0: Nee, maar elke maand zit hier ook altijd iemand van Putten voor elkaar. Dus we houden elkaar mooi in stand allemaal.
1: Heel goed.
0: En jullie hebben dan een open dag. De laatste was 2 jaar geleden volgens mij.
1: Ik heb 2023 volgens mij.
0: Oh, 23 al. Ja. Is dat wel 3 jaar geleden? Van vliegt de tijd.
1: Ja, was.
0: Jongen.
1: Maar toen waren we 75 jaar. Hebben we een feestweek gehad. Hè? 75 jaar Strout. Dat was natuurlijk superleuk. En toen hadden we op vrijdagmiddag ook een open middag. Net als volgende week. En toen was er echt de grootste storm van het jaar. Was op die middag. Het was echt gewoon buiten, echt gewoon windkracht 11 of zo. Het was verschrikkelijk.
0: Ja, als je helemaal de mensen binnen hebt, dan gaan ze ook niet meer weg. Maar kwamen ze binnen?
1: Ja, maar het was wel, de mensen die er waren, het was enorm succes. De aanloop is gewoon wat minder op dat moment. Want mensen blijven toch ook dat je denkt, nou ja, ik wacht nog even het buitje af. Maar die ging niet over die middag, zeg maar.
0: Dus we hopen
1: volgende week, het kan niet zo erg zijn als de vorige keer.
0: We gaan het daar nog even wat uitgebreider over hebben.
1: Zeker.
0: Maar laten we eerst eens even, want zanger Patrick, ook dat is eigenlijk, die heb je ook uit Putten vandaan getoverd.
1: Tuurlijk.
0: Ik had hier in bestand, want ik heb hem hier een keer in het programma gehad.
1: Leuk.
0: En hebben we het even over hem gehad. Laten we er even een nummertje van laten horen.
1: Helemaal goed.

0: Well, that's how it goes. Joe, I know you're getting
1: Patrick met One For My Baby. En hij heeft ook, hij is in de uitzending geweest en hij heeft ook lekkere snelle nummers. Maar zeker, het is ook af en toe even een groener.
2: Een groener is het,
1: een
2: ja.
1: Een groener, ja.
2: Maar wel leuk. En het is een gezellige gast.
1: Ja, dat sowieso.
2: Want we hebben die middag, open middag, hè, we hebben ook een verloting. En dus iedereen die binnenkomt krijgt een loodje.
1: Ja.
2: En aan het eind van de dag doen we de verloting. Die gaat Patrick doen. En dat kan die heel leuk. Die gaat dan eventjes... ja, weet ik veel.
1: Ja, maar dat was de worst en de bloemen. Het woordje in de reclamespot. En win een prijsje.
2: Win een prijsje, ja, leuk,
1: prijsje,
2: hè?
1: Denk aan de ene kant van, nou, dat kan niks zijn. En aan de andere kant wordt het heel...
2: je heel weet het niet, hè?
1: Obsessief. Wat is dat prijs? Wat kun je winnen dan?
2: Ja, het komt natuurlijk gewoon uit putten, hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden. Dus ja. Van de bakker, van de slager, van de bloemist, van Straut zelf, van het theater, van het hè, dus we houden het een beetje lokaal natuurlijk. Het is putten, maar wel een leuk prijs, hoor. Mooi.
1: Leuk prijsje. Ja. Oh, wat een leuk prijsje. Ja. Nou, ja. We zullen het vandaag niet horen, maar volgende week kan je het allemaal meemaken. Als je van 1 tot 5 voorbij komt in Straut om eens even rond te kijken. Jij zit daar nu een jaar of 7, denk ik.
2: Ja, zoiets. Ik weet het niet.
1: Ja,
2: al een heel tijdje.
1: 2020 volgens mij.
2: Zoiets, ja. Best wel lang, ja.
1: Ja,
2: maar corona zat ik hier ook. Want er zaten nog gedoe hier met die borden en zo. Ja. Pff, ja.
1: Want wat vind jij het leuke, het leukste aan Straut?
2: De diversiteit.
1: De diversiteit.
2: Ongetwijfeld. Het gaat echt... Je hebt met zoveel te maken. Wij doen natuurlijk niet het... Wij beheren het pand en we zorgen dat de faciliteiten er zijn voor de mensen die gebruik willen maken van Straut. Hè? Ja. Dus wij zorgen dat dat allemaal bij elkaar komt en dat mensen hun ding kunnen doen. Dus het is niet zo dat wij het exploiteren. Hè? Dus wij kunnen wel dingen verzinnen, maar niet uitvoeren.
1: Nee.
2: Want dat is niet onze taak. Maar zoals het filmhuis heb ik wel, zeg maar, ben ik ook aan de wieg gestaan van het filmhuis. Voor een filmhuis in Putten. Maar dan gaan we het niet uitvoeren, want ik zit in het bestuur van Straut. Dus dan is er nu een stichting Filmhuis en die verzorgen dan de filmhuis.
1: Net zoals dat Theater Straut in principe ook los staat van
2: zeker,
1: Straut. Ja.
2: Zeker, dat is allemaal huurders.
1: Ja. En dan heb je natuurlijk van alles over de vloer en zo. Ja, af en toe dan vraag ik mij af als buitenstaander, dan wordt er toch nog wel eens wat georganiseerd in de Aker of zo. En dan denk ik, wat gek, waarom doe je niet alles gewoon in Straut? Maar zitten jullie eindelijk aan ruimte alweer aan de max dan of zo? Of?
2: Nou, het theater heeft bijvoorbeeld die zijn al bezig met volgend jaar programmeren.
1: Ja.
2: Het filmhuis programmeert 5 maanden vooruit. We zitten aan de max. Nou, het is niet zo. We wilden heel graag een bruisend hart van Putten.
1: Ja.
2: Nou, dat is goed gelukt, zeg maar.
1: Ja, nee, ik bedoel, druk zat, want af en toe kom je hier aan en denk je, waar zijn al die mensen, man?
2: Ja.
1: Dan staat het helemaal vol met auto's en zo.
2: Ja. Ja.
1: Maar ik zelf denk dan van, had dat niet best Straut gekund, maar aan de andere kant denk ik, dat zou ook heel goed kunnen
2: elkaar
1: zijn. Ja, precies.
2: Kan heel goed bij elkaar.
1: Ja,
2: en ik zie wel vaak, ik woon natuurlijk zelf ook in het centrum, dat in bijvoorbeeld in de Aken zijn ook heel vaak 's avonds bijeenkomsten.
1: Mm-hmm.
2: En wij zijn denk ik meer op de dag gericht.
1: Ja. Maar dat neemt niet weg dat er s'avonds niks gebeurt.
2: Want de kajuitzangers zijn dan aan het oefenen. Of er is line dancing, want dat hebben we hier ook nog. Het is, dat klopt. Er is zoveel te doen. Maar je kan het ook gewoon, als je kijkt bij, we hebben een website. En als je kijkt naar de agenda, kun je heel goed zien wat wanneer is. En ook of je ergens bij aan wil sluiten.
1: Ja. Goed, we gooien er even een muziekje tegenaan. Heel wat anders dan Patrick weer. Dit zijn de Red Hot Chili Pipers. Niet de Peppers, de Pipers.
2: Oh, de Pipers. Oh, no.

0: Zo, dat was hem. De Red Hot Chili Peppers. Ja, ik heb ze ooit een keer door iemand aangeleverd gekregen. En toen dacht ik ook, ja, wat staat er nou? Peppers of Pipers? Maar het waren de Pipers. En als je het hoort, ja, dan snap je het ook. De doedelzakkers. Red Hot Chili Peppers. Goed, je hebt volgende week dus van 1 tot 5...
1: En jij bent ook, Bas.
0: Ja.
1: Jij bent ook de hele middag, hè? De hele middag is de live uitzending hier bij Velo FM. En kun je de groetjes doen?
0: We kunnen de groetjes doen. Maar wat we gedaan hebben, 3 jaar geleden is dat alweer. Ik wou dus zeggen 2 jaar geleden. Maar over het algemeen op vrijdag draaien hier programma's die al van tevoren opgenomen zijn. Dus dan kun je alleen eindelijk een rondleiding doen, maar dat is niet leuk.
1: Nee.
0: Dus wat wij voor volgende week geregeld hebben, is dat we een live programma hebben in deze studio. Maar dat er ook opnames gemaakt worden in de B-studio. Dus dan kan je gaan kijken hoe bijvoorbeeld de stamtafel is altijd live.
1: Ja.
0: Op zaterdag. Maar die wordt eenmalig opgenomen op vrijdagmiddag. Zodat mensen een kijkje kunnen nemen en eventueel nog wat kunnen vertellen. Hier kunnen ze langskomen de groeten doen. Kijkje nemen of iets wat ze van hun hart, wat ze een hart willen luchten of een oproep willen plaatsen. Of whatever. Dus zijn ze altijd voor welkom. Maar ze kunnen ook gewoon even hier komen. Want ik begreep, kijk, wij hebben hier wel koffie. Maar jullie verzorgen wat lekkers bij de koffie.
1: Zeker, zeker. Dus, ik heb vandaag ook geen taart voor je meegenomen. Volgende week kom ik taartje brengen.
0: Volgende week taart. Nou, dan zien we dat vanzelf. Maar dan weten we in ieder geval dat we volgende week hier ook een gezellige boel hebben. Maar... het is natuurlijk verstrouwd. En als ik alleen hier beneden in de kelder al kijk, SOS, kledingmarkt, noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: Hebben jullie, is gewoon van 1 tot 5 open boel of zit er ook nog ergens een programmering tijdslijn in?
1: Om 1 uur hebben we een officiële opening. Uh-huh. En de nieuwe wethouder van cultuur komt dan even langs en komt een handeling verrichten. En dat is wel... ja. Het is een verrassing, Bas.
0: Ja, een prijsje en een verrassingje. En Erik van der Pol, is dat een nieuwe
1: wet?
0: Ja,
1: Erik van der Pol, ja.
0: Ja, okay.
1: Ja. En en als ik het ga vertellen, is het geen verrassing meer.
0: Nee,
1: en het is en ik wil het heel graag een verrassing houden. Dus, ja. dus dat hou ik ook echt. Ga ik ook echt niet verklappen.
0: Ik zit
1: dus om 1 uur gebeurt
0: van
1: wat.
0: Of het mij gaat lukken om de voor 10 uur nog los te weken, maar...
1: Nee. Ik ga het echt het best bewaarde geheim van Strout is dat op dit moment. Want
0: 2 best bewaarde geheimen. Hij gaat iets doen en er komt een prijsje. Jongen, nou, dat is alleen al de moeite waard om daarvoor te komen.
1: En dan hebben we zeg maar de foyer als informatie, zeg maar, en waar je even lekker kan zitten en even een kopje koffie kan nemen of wat lekkers. En dan zijn in alle ruimtes van Strout zitten ook de gebruikers. Of kun je kijken van wat is hier te doen, wat is daar te doen. En kunnen ze zichzelf presenteren. En, ja, of iets vertellen of iets laten zien. Of je kan ergens aan meedoen. Ja, dat is ook een beetje aan de mensen zelf natuurlijk. Hè? Wat ze willen laten zien natuurlijk. Ja.
0: Jij hebt collega's die hebben ook even wat verzoekjes ingediend.
1: Ja, en dan zal ik even een voorbeeld geven van de groetjes doen. Want wat we dan volgende week we dan de groetjes kunnen doen, hè?
0: Ja, doe eens.
1: Ben ik, hè?
0: Ja.
1: Ben ik, hè? Hoi, ik ben Henriette. Ik kom even de groetjes doen. Ik kom even de groetjes doen aan de jongens van D&B in Zeewolde. Joe, hoi!

0: Zo, dan komen even de groeten binnen van Monique naar voor jou.
1: Nou, lekker.
0: Van Stick Together, het koor dat zich bezighoudt met vrugseks.
1: ja. Voor morgen om 1 uur het grootste koor van de Veluwe, ja, bij de HEMA. Moet je komen zingen.
0: Ik weet niet hoe ver ze nu zitten, maar toen ze hier kwam vertellen over het grootste koor, toen zaten ze geloof ik toch een beetje rond de 200 man. De aanzetten ze wel op, dus dat zag er goed uit.
1: Nou, dus er Monique, 50 bij.
0: Je luistert nu Monique, dus mocht je weten hoe het zit, kan je ook even naar de studio rechtstreeks whatsappen, want anders moet ik het steeds weer uit mijn telefoon halen en hier naartoe sturen. 06-8309-8309 en dat geldt voor iedereen die iets kwijt wil. 06-8309-8309. Nou, hebben we net een plaatje gedraaid voor jouw collega's.
1: Zeker.
0: Wat doen die collega's? Waar zijn ze mee bezig?
1: DNB Grafisch Printer, die leveren printers en supplies en ondersteuning. En dan specifiek gericht aan de uitvaartbranche.
0: Grafisch, dus dat graf in grafisch, dat staat wel heel erg...
1: Dat staat wel heel erg.
0: Maar ik probeer me daarvoor aan de uitvaartbranche. Is er in de uitvaartbranche veel behoefte aan printers dan of zo?
1: Zeker, kaartje printen. Dat is natuurlijk... kaartje printen. En de snelheid daarvan. Hè? Want je wil natuurlijk altijd snel een kaartje eruit. En dan als je dat in eigen hand hebt... is het gewoon makkelijker dan wanneer je moet wachten en dan op de levering en op de post en aan derden. En het is super als je dat in eigen hand hebt. Ja,
0: ja, en ook een beetje te betalen, want via de post is het tegenwoordig hartstikke duur om door te gaan.
1: Nou, maar dat is alleen maar als je het snel wil.
0: Ja, als je het snel wil.
1: Kaartje krijgt ook een beetje een andere functie. Het is vaak meer een herinneringskaart.
0: Ja.
1: Die je dan toch wil sturen. Herinnering aan moeder of aan vader. Of,
0: in de katholieke wereld noemen we dat bidprentjes.
1: Bidprentje? Nou, vind ik toch een mooie...
0: Mooie termen.
1: Is toch een mooie...
0: Mooie termen.
1: Mooie term. Ja.
0: Goed. Maar we gaan maar even naar

0: goud. En dat staat... Dat staat gewoon helemaal aan elkaar verbonden. Ja. Hè? Vanwege de razzia is er op een gegeven moment geld geschonken. En mensen denken allemaal dat is allemaal betaald door het dorpje Strout uit Strout. Nou, ze hebben 250 gulden gegeven. En dat geeft niet. Het gebaar was zo mooi dat daarna zeg maar, er veel meer geld is ingezameld. En er een dorpshuis is gekomen ter ondersteuning van de jeugd in Putten. Omdat die gewoon heel zwaar te lijden hadden. Omdat met de razzia... alle mannen waren weggevoerd in Putten. Dus het is een dag met een randje in Putten. En toevallig, hè, wij zaten die open dag te plannen. En toen zaten we, vrijdagmiddag. Je hebt ook een vrijdagmiddag, 2 oktober. Zullen we die dan doen? En dat is natuurlijk een beetje, is het dan... En ja, wij vinden juist, zeg maar, juist omdat wij nog steeds werken aan die verbinding, zeg maar, tussen de Puttenaren, dachten we, nou, het is juist goed om dat een keer op zo'n dag te doen. En 's avonds, we zijn ruim voor de, om 7 uur is de herdenking in Putten natuurlijk, bij het vrouwtje van Putten. En wij hebben het 's middags van 1 tot 5. Laten wij zien wat er allemaal nog te doen is.
1: Ik hoor je iets zeggen wat niet... Ik zei ook altijd, vrouwtje van Putten. Maar dat mag niet, het is de vrouw van Putten. Nou. Vrouwtje mag niet. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, broer, ik heb daar zoveel gedonder mee gehad. Want ik zei ook altijd vrouwtje van... Omdat ik echt dacht... Maar dat komt waarschijnlijk door het melkmeisje en huppel de pup. Allemaal.
0: Is vrouwtje niet goed?
1: Nee, het schijnt vrouw... Ja, vrouwtje schijnt het toch minder belangrijk te maken of zo. Ik weet
0: vind het schattig juist. Ik word ook een vrouwtje.
1: Ja, ja. Maar ik zat net te denken even over...
0: Wat heb ik nou hier gezegd?
1: Ik schoot me er binnen. Ik had ook nooit verwacht, maar er kwam een hoop kritiek op. Als je zegt vrouwtje van Putten. Maar goed, aan de andere kant, de verbinding. Je zei zeggen, het is een dag met een randje. En dan maken we ook weer de verbinding met DNB.
0: Ja,
1: een rauw randje dus eigenlijk meer.
0: Allemaal verbindingen, allemaal linkjes. Wauw.
1: Dat zijn...
0: Wat scherp, Bas.
1: Good vibrations zijn dat.

0: Maar die moet nog komen, dus...
1: Alles op zijn tijd. Gaan we dan alles op zijn tijd.
0: Ja, precies. Goed, jullie zijn een heel poos bezig geweest met het voorbereiden van die open dag. Volgende week vrijdag. Wat wil je in ieder geval nog gezegd hebben? Want jij weet veel meer dan ik natuurlijk.
1: Kom vooral. Wat ik vind, Bas, is dat er best wel veel mensen thuis zitten en zeggen die eenzaam zijn. Ja. En ik denk, als we met zo'n open dag, hè, 1 of 2 of 3 mensen hier naartoe hebben kunnen halen en die aansluiting weten te vinden bij het sjoelen, bij het fietsen, bij het quilten, bij het... Maakt me niet uit. Muziek maken, zingen.
0: Biljartclub zit hier zelfs nog.
1: Biljartclub, line dansen. Weet je, dat er... en ik weet dat het theater gaat ook... heeft ook een actie van... want alleen naar een theater gaan, weet je wel. En die hebben dan ook een actie van... niet alleen, maar je kan... Met z'n allen, als we met meerdere gaan, dan ben je ook niet alleen, dan ben je met een groepje. Hè, dus als je een paar mensen naar straat hebt kunnen halen, die dan toch denken van, laat ik ook, ik ga meedoen. Of kan ik eens een keertje komen proefkwilten of proefbiljarten of fietsen, weet ik veel. Het maakt niet uit, maar er zijn zoveel activiteiten. En je hoopt gewoon dat mensen gewoon... Dat ze weten dat er gewoon een plek is waar je gewoon naartoe kan gaan. Waar de koffie is, waar er een praatje is. En waar je mag zijn.
0: Ja, want wat ik dan zit te bedenken... Hè, bedoel, jullie hebben hoe noem je dat? Een foyer? Is het een café? Een
1: foyer noemen we het.
0: Een foyer. Daar kan je koffie krijgen. Er zijn kleine snacks eventueel te krijgen als je wil.
1: Het zijn geen restaurant, maar er is wel altijd een broodje kroketten.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Bas.
0: En het ziet er ook gewoon heel gezellig uit.
1: Zeker.
0: Is die voor je elke dag toegankelijk?
1: Ja, want we zijn gewoon de hele dag open. Ja,
0: want ik denk daar wel eens van, als je het niet weet... En je wil ook niet in de pixie staan en je wil ook niet in mensenmassa's. Dan zou ik daar gewoon met 1 of 2 mensen gaan zitten. En een bakje koffie gaan doen of een broodje kroket. Ja. En gewoon eens even kijken van wat gebeurt er nou een keer door het gebouw lopen.
1: Je verbaast je erop. Ik heb toevallig, zat ik daar vorige week nog, had ik een bespreking. En dan komt er weer, het consultatiebureau zit dus ook in Straut. Dus dan komt er weer een jonge moeder met een kind. En dan komen er weer, iemand komt een rolstoel halen. Want dat zit hier ook, het uitleenpunt. Alles komt voorbij. Ja. Dat is echt superleuk.
0: Ik weet nog dat in de tijd dat jullie aan het verbouwen waren, dat is 2018 volgens mij geweest, toen moesten wij ingewikkelde manier door het hele pand om hier binnen te komen, want de buitenkant was afgezet of zo.
1: Dat snap ik.
0: En toen heb ik me elke dag weer verbaasd van... Wat een ruimte zit hier eigenlijk. Ja. Je ziet de voorkant en dan denk je... zo breed is het en het zal het bepalen. Echt waar, wat een zee van ruimte. Ja. En hoeveel ruimtes daar weer in zaten. En hoeken en gaten en trappen en toestanden. Dus het is... Ja, je ziet het er niet aan af. En ook als je in de foyer zit, denk je... dit zal het ongeveer wel zijn met het theater erbij. Want veel groter lijkt het gebouw van buiten niet. Maar daar is het wel.
1: Is het wel, ja.
0: Zo, dus ik zou gewoon zeggen... Ga eens gewoon een bakje koffie drinken of met een... Hebben jullie ook een appeltaart bijvoorbeeld?
1: Nee. Nee, die is er niet standaard. Nee.
0: Dat is wel jammer.
1: Oh, jammer, hè? Ja, maar volgende week zijn er wel taartjes, hè?
0: Volgende week zijn er wel taartjes.
1: Volgende week met de open dag 2 oktober tussen 1 en 5 zijn er zeker taartjes.
0: Ja.
1: Want we hebben... dan is er ook een feest.
0: Nou, dan heeft...
1: Monique
0: heeft twee platen aangevraagd. Oh. Eentje voor jou, maar daar sluiten we dan dadelijk mee af. Maar eerst even een andere tussendoor, want dat...
1: Die gaan ze morgen zingen.
0: Daar gaan ze zingen, inderdaad. Dus,
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: ka-ching.
1: Ka-ching.
0: Ka-ching.
1: Ka-ching.
0: Ka-ching. Ja, ka-ching. Ja, heel herkenbaar aan het nummer. Ik ga het nu anders doen dan normaal altijd. Ik tel even de tijd die we nog hebben en de muziek die nog aangevraagd is. Namelijk voor jouw nummer en door jouw nummer. Dus dat is samen 8 minuten. En we hebben nog 16 minuten. Dus je moet ook nog even 8 minuten voorpraten.
1: Ja. Nou, waar we het over hebben, Bas.
0: Ja,
1: nou, zullen we de problemen in de wereld even oplossen?
0: Kunnen we 8 minuten? Als jij alles gehad hebt wat betreft volgende week vrijdag, dan kunnen we het over wel hele andere zaken gaan hebben.
1: Ja, weet je, ja, we komen elke keer al langs. Hè, want ja. Nou, dat vind ik wel heel fijn van de lokale radio. Is dat je zo'n advertentietje op de radio, weet je, even zelf inspreken. En dat hij dan elke uur voorbij komt. Dat werkt gewoon, Bas. Dat werkt gewoon. Dan merk ik gewoon heel veel van mij. Oh, Jette, ik hoor die op de radio. Ja, leuk. Moet je komen.
0: Ja, niet iedereen vindt het even prettig om zijn eigen stem te horen. Omdat iedereen altijd denkt van, ik klink zo raar. Nee, dat is alleen voor jou zo. Alle anderen klinken iedereen altijd hetzelfde.
1: Ja.
0: Alleen omdat je jezelf dan van buiten hoort in plaats van binnen. Want jij hoort jezelf van binnen. Dat is even voor de mensen die zeggen, ja, mijn stem klinkt ook heel raar. Nee, dat is niet waar. Alleen voor jou is dat zo. Zo, daar hebben we dat maar even gezegd.
1: Ja.
0: Nou, dus voor volgende week vrijdag heb jij alles min of meer kwijt.
1: Ja, weet je. Kom gewoon kijken. Kom gewoon kijken.
0: Nou,
1: wat
0: dan
1: te doen is in Stroud.
0: Dan moeten we dat gewoon maar aanbevelen. Dan gaan we het verzoekje van Monique voor jou draaien.
1: Oh, nog een keer de Cure.
0: Ja.

0: Zo, nou, het uur loopt alweer ten einde en dan moet je naar de jongens van DNB toe, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Nou, eens even kijken, we zetten jouw verzoekje klaar als afsluiten van dit uur. Maar nog heel even kort, morgen dus het koor Stick Together om 1 uur bij het plein HEMA.
1: Ja, kom allemaal zingen. Ja, ik bedoel, iedereen kan zingen. Niet allemaal even goed, maar iedereen kan zingen.
0: Ja.
1: Als ik kom zingen, dan worden ze niet heel blij van. Ik zing heel hard, heel enthousiast en heel vals.
0: Okay.
1: Dus daar word je niet heel blij van, zeg maar. Wel vol overtuiging ga ik er altijd in. Precies. Maar dan ga ik ook gewoon vol overtuiging de bocht uit, zeg maar. Dat,
0: dat is mooi. Als het allemaal gewoon gepassioneerd blijft en zo over de hele linie.
1: Maar jij kan goed zingen, Bas.
0: Nou ja, ik vind mezelf geen zanger, maar ik kan wel toon houden, laten we het zo zeggen. Dat wel. Maar daar heb ik weer hetzelfde als anderen hebben. Ja, ik vind mijn stem niet zo bijzonder. Dus, maar goed
1: dat is morgen. Morgen grootste kool van de Veluwe.
0: Ja, en dan volgende week van 1 tot 5. Open dag bij Straut.
1: Open dag bij Straut. Groetjes doen op de radio.
0: Ja.
1: Hè, dus we zetten een bord bij de... Want de mensen weten vaak niet waar zit de radio dan. Hè? Dus we zetten een bord beneden waar de trap af kan.
0: Ja.
1: Hè, dus niet via dit, maar via binnendoor. Dat je via binnendoor zeg maar zo naar de studio kunt lopen en... En dat is superleuk. En het lijkt dan heel eng. Live op de radio. Maar dat is het niet. Bas bijt niet. Valt best mee. Ja, hij is best lief. Als hij een goede middag heeft, heb je geluk.
0: Ja, nou heb ik niet zo heel vaak hoor. Goedemiddag. Maar voor de mensen die andersom denken. Mocht je via de buiteningang hier naar binnen komen. Kan je hier van binnendoor ook meteen naar de open dag van Straut. Dus hoe dan ook. Je kan alle kanten op.
1: Zo is het. Ja,
0: dat ook maar gezegd.
1: Want jullie eigen ingang zit natuurlijk bij de... Bij de Harderwijkstraat. Dan kun je zo'n metalen trap naar beneden. Er staat ook een bordje Veluwe
0: FM. Rechts van het plant de trap af. Dus, maar het is open dag. Ik ga ervan uit dat iedereen via jullie
1: open.
0: Doen. Ja, precies. Ja. Alle kanten open. Nou, dan hebben we het laatste nummer van jou. Ja, Jet. Ik zou zeggen, kondig hem zelf aan, joh.
1: Ja, Jamie Cullum. Groot fan van Jamie Cullum. Ik ben al 3 keer naar het concert van hem geweest. En ik vind het een ras uit... Ja, een muzikant. Het is gewoon een muzikant. Een performer. Als hij ook optreden. Hij houdt niet op. Dit is een nummer wat hij vaak als laatste doet. En dat is hem zo lekker op het eind. Kun je met z'n allen staan en mee. En dat gaat dan maar door. En dan gaat hij nog eventjes freewheelen op de piano. Ja, het is fantastisch. Ja, ik vind het leuk. Ik hou ervan.
0: Nou, we zien elkaar volgende week vast
1: volgende
0: nog
1: week.
0: Wel.
1: Zeker. Kom maar even langs. Met de verrassing kom ik naar beneden.
0: Dat is helemaal...
1: En een taartje.
0: Dan gaan we het meemaken. Heel veel plezier en nog succes met alles wat jullie nog moeten regelen. Maar ik heb het idee dat jullie wel er klaar voor zijn.
1: Wij zijn er klaar voor.
0: Ja, oké. Nou, tot volgende week dan.
1: Groetjes. Hoi. Hey.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
6: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
5: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
7: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
5: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
10: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
9: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
10: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
9: Wow, klinkt gezellig.
10: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
9: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
10: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
11: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, hij is weer terug en dan zul je weten ook. Nou, hoe was je vakantie, Bert?
1: Uitstekend.
0: Hallo. Meteen weer.
1: Ja, vrolijk muziekje eronder door.
0: Ja, maar
1: kan geen kwaad, maar...
0: Hoe was je vakantie nogmaals?
1: Uitstekend.
0: Uitstekenbaar.
1: Super, ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, aanvankelijk zouden we Duitsland in. Alleen dat kon niet door. We gaan vanwege de waterstand. En toen zijn we via Zeeland in Antwerpen terechtgekomen. En ondertussen Middelburg, Vlissing, Willemstad aangedaan. En nou ja, goed.
0: Willemstad?
1: Willemstad.
0: Dat is een heel erg uit de richting. Hè? Dat zag helemaal bij Aruba daar in de buurt.
1: Ook.
0: Ja, ook.
1: Ook. Maar...
0: Nou, dus dat is mooi.
1: Nee, dat was een gezellige groep. Uitstekende. Nou ja, het weer ook prima meegaat. Zo af en toe een buitje. Op het moment dat die boot maar aan het varen was. En 's morgens vroeg een keer, geloof ik. Dat, maar ja, goed, daar heb je verder niet last van. Dat,
0: nee, en als je op een boot zit, ben je wel gewend aan water.
1: En, dus, overal water.
0: Ja, wat daar dus, van boven, van onder, nee, maakt uit.
1: Dat was, ja, prima verzorgd. Prima verzorgd. Alle hulde.
0: Ja?
1: Alle hulde voor de mensen.
0: Oh, ik meen, hij zei alhoewel. Ik denk ook naar zo te hebben. Maar nee.
1: Alle hulde aan de mensen die ervoor gezorgd hebben. Zowel vrijwilligers als professioneel. Dat onze vakantie prima geslaagd is.
0: Nou, dat is mooi om te horen.
1: Ja.
0: En dan...
1: Maar geen bitterbal.
0: Nee, en ook nog wel wat uit het water gaat. Aan een visje gespoord is.
1: Ja.
0: Ook aan boord?
1: Aan boord was... op woensdag was dat, meen ik.
0: Oké.
1: Okay. Dat er iets met vis was. En was dat... goed, dan blijft er altijd wat over. Een kok die koopt altijd een beetje ruim in.
0: Ja.
1: Dus toen bij de volgende dag, bij de lunch, daar hadden we weer een zalmsalade bij.
0: Ook altijd lekker.
1: Heerlijk.
0: Maar
1: heerlijk.
0: Ondertussen heb je ook alweer een dinsdag in Ermelo gehad. Dinsdag nog een visje gespoord.
1: Uiteraard. Ja. Zeker.
0: En was Joop er nu wel of was hij er nog steeds niet?
1: Joop, die heb ik weer niet gezien. En Tineke ook niet, trouwens.
0: Ook niet.
1: Nee.
0: Nou.
1: Dus ik weet ook niet of ze naar de bibliotheek geweest is.
0: Wat is in de bibliotheek dan te doen?
1: Nou ja, krantje lezen en boekjes ruilen en nou ja, doe maar.
0: Okay.
1: Wat wij zoal in de bibliotheek doen tegenwoordig.
0: Maar doen zij dat veel dan?
1: En ik had de indruk altijd, die werkte ze zelf ook wel, dat ze toch regelmatig een boek halen uit de bibliotheek om dat te doorvroeten vervolgens.
0: Oké. Okay. Nou,
1: ja.
0: Nou, dan zijn we weer helemaal op de hoogte. En ik had vanmorgen al, Lassie was al benieuwd of je er vandaag weer zou zijn. Ze zei, ik ga er vanuit van wel.
1: Yes.
0: En nou, dat vond hij gezellig. Hij had meteen een plaatje aangevraagd. Handjes, bloemetjes, gordijn van Lange Frans.
1: Aha.
0: Nou, dan gaan we
1: die ermee. Ik heb wel een bloemetjes gordijn, maar niet van Lange Frans.
0: Ja, ik zag net trouwens op Facebook wat voorbij komen.
1: Oh.
0: Er vroeg iemand, weet iemand hoe, waar je gordijnen kan, korter kan maken? En dan schreef iemand, ja, aan de onderkant.
1: Aan de onderkant.

0: Handjes in de lucht.
1: Handjes in de lucht, dat hebben we hier gedaan met z'n drieën. We zaten hier allemaal met de handjes in de lucht.
0: Yes. Waar zijn die handjes? In de lucht zijn die
1: in
0: handjes.
1: In de lucht, ja precies. Goed, we gaan bellen met Ronnie Mans.
0: Ja.
1: Want, het is alweer tijd voor Ronnie Mans.
0: Ja. Ja, Ronnie komt weer wat minder drukke tijd natuurlijk. Hè.
1: Maar hij heeft ook een hulp nu, hè?
0: Door de
1: hulp is nieuw.
2: Hey, Fermen uit Pek met Ronnie.
1: Goedemorgen, Ronnie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bier en bitterballen hier aan deze kant.
2: Ah, ze zijn er weer.
1: Ze zijn er niet, maar wij wel.
2: Ah, gelukkig.
1: Geen bitterballen in ieder geval.
2: Daar ben ik blij mee.
1: Hey, en ben je ook blij met Hanna?
2: Ben ik blij met Hanna? Ja, natuurlijk.
1: Ja, die
2: natuurlijk.
1: Klonk hartstikke vrolijk, joh. Leek me leuk mensen om erbij te hebben.
2: Oh, ja. Dan ben je in de war, hè.
1: Wat dan?
2: Hanna zit bij VVV Putten.
1: Oh.
2: En Jill, allebei, had je maandag aan de lijn.
1: Ja. Dat
0: bedoel
1: ik.
0: In de lucht.
1: Daar waar ik zei, Hanna bedoelde ik Jill. Stop de tijd.
2: Oké, okay, top. Nee, we knippen er even uit.
1: Ja. Och. Ja, nee.
2: Voor de live uitzending.
1: Ja, ik inderdaad, Jill en Hanna, ja, op een gegeven moment, alles lijkt op elkaar. Het heet ook allemaal
2: ja,
1: VVV en
2: elkaar,
1: zo,
2: hè.
1: Dus,
2: ja, daarom.
1: Maar wat hebben jullie in de aanbieding?
2: We hebben vanaf vandaag beginnen de wildagen in Uddel bij buitenplaats het Lo. Drie dagen lang draait alles om sfeer, streekproducten en natuurlijk wild. Een sfeervol evenement wat volledig gericht is op de start van het wildseizoen. Proeven, struinen en beleven. Nou, dit is natuurlijk een gezellige wildmarkt met ruim 60 kramen. Met een ruim aanbod aan producten. Onder andere streekproducten, hertenhuiden, schapenvachtjes, woonaccessoires en nog veel meer. En daarnaast natuurlijk een wildproeverij. De keuken bereidt verschillende wildgerechten om te proeven. Zoals het wildzwijn, haas en gevogelte. En er worden natuurlijk bijpassende wijnen of speciaal bieren bij de gerechtjes geserveerd. Vandaag tussen 4 en 8 en morgen en zondag tussen 12 en 7 is het toegankelijk buitenplaats Het Lo aan de Uddelemeer nummer 5. En kom zoveel mogelijk op de fiets en parkeren. Dat kan eventueel bij het Nationaal Hippisch Centrum aan de Beek. En vanaf daar rijden er pendelbussen. Dan hebben we ook vandaag de tweede dag van de Veluwse fietsdagen. Drie dagen lang had je de mogelijkheid om te fietsen. Nou, vandaag dus de tweede dag. Doe nog even mee voor een gevarieerde fietstocht. En starten dat kan in Ermelo, Harderwijk en in Nunspeet. Tussen 9 en 1 ochtends kun je starten voor deze gevarieerde fietstocht van zo'n 50 kilometer. Dan hebben we de Randmeerconcert. Dat staat voor morgenavond op het programma in de Oude Kerk aan de Kerkbrink nummer 1. Afzonderlijk spelen de vier bevlogen muzici in beroemde orkesten. Maar als kwartet vormen ze een echte eenheid. En dat is Vespucci Kwartet. Morgenavond in de Oude Kerk om 8 uur. En dan gaan we nog even naar de zondag. En dan hebben we zondagmiddag het live muziek van het Hound Dog Duo. Op het terras van Brasserie Staverden. Met Paul op de gitaar en Bert op de bas is het een muzikaal feestje tussen 3:30 en 5:00. Tot zover.
1: Nou, het is weer een mooi pakket. Gaan we even kijken, je mag kiezen. Gaan we luisteren naar René Becker met Een en Al Gezelligheid? Of naar René Karst met Een Super Gave Tijd? Of naar Vakantie van Mental Tio en Zari? En, omdat Bert net terug is van vakantie.
2: Ja, maar we doen toch Een en Al Gezelligheid.
1: Een en Al Gezelligheid, ja.
2: Dat vinden we toch een mooie jaar,
0: toch? Precies, dat was het ook.
1: Ja, precies. Maar hij ging alleen op vakantie, heeft ons ook niet meegenomen. Nou, dan heeft hij ook geen gezelligheid gehad.
2: Daarom.
1: En dan hebben we dat nu in ieder geval wel. Gaan we doen.
2: Helemaal goed.
1: Fijn weekend.
0: Okay, Rudy, hoi.
2: Doeg.

0: Zo, dat was hem in al gezelligheid.
1: Campgiet uit.
0: Nee, precies. Zo is het ook nog eens een keertje. Eens even kijken. Je hebt er nog een derde bij gedaan. Dan ga ik die ook even plaatsen. Tineke die zegt, volgende week willen we weer een visje halen.
1: Aha.
0: Joop heeft een zware hernia-operatie gehad. Mag nu weer auto rijden. En ik kan dan weer naar de biep. Groetjes aan bed. Nou, zijn we daar ook meteen van op de hoogte.
1: Dan zijn we daar weer van bij, ja.
0: Volgende week moet de vis weer delen.
1: Ik wil het zeggen.
0: Dan wordt de vis weer duur betaald. Dus zo gaat het ook nog eens een keer. Nou, eens even kijken. Dan gaan wij langzamerhand eigenlijk de regio's even onveilig maken qua berichten. Maar eerst doen we deze nog even. Want dan hebben we die ook maar gehad.
2: Beste vriend,

0: Zo, dat was hem, Jan Biggel. We gaan in de regio's even kijken wat... laten we het eerst even over voetbal hebben. Heb je gisteravond het Nederlands elftal gezien?
1: Ik heb gisteravond, ben aangenaam verrast door het Nederlands elftal.
0: Nou, ik ook.
1: De bewegelijkheid,
0: ja. Er zat weer pit in, hè? Ja. Pepers in de kontjes, dat.
1: Ja.
0: En ik vond ze helemaal niet slecht.
1: Nee.
0: Ze hadden gewoon pech, twee doelpunten niet goedgekeurd. Maar,
1: ja, daarom, ik wil het zeggen. De scheidsrechter hadden ze bepaald...
0: Niet mee.
1: Niet mee.
0: Nee, zeker niet. Want wat Brobby, die deed helemaal niks. Die keeper springt bij hem op de rug en...
1: Ik wil het zeggen, dat gebeurt in elke wedstrijd met konersnem en met vrije trappen zo op die dingen. Dat gebeurt dat, hoor. Je gebruikt een beetje... Ja, voetbal is een contactsport.
0: Ja,
1: daar kun je
0: precies.
1: Niks aan doen.
0: Nee.
1: Kijk, er zijn een bepaalde... je mag een ander niet voor zijn kont schoppen, maar ook niet voor zijn hiel. En je mag de bal niet met de hand raken. Ja, de keeper wel, binnen zijn eigen dingetje, maar...
0: Maar wat ik vond, dan lees je weer reacties en dan zegt ze... Ja, en dan ontbrak de beste speler van Nederland, Ik denk, wie is dat dan? Frenkie de Jong, nou daar heb ik helemaal niks mee.
1: Die missen we hier.
0: Nee, helemaal niet, want Frenkie de Jong die dattelt altijd een beetje. En dan gaat meer van links naar rechts en naar achteren.
1: Dat was vaak degene nu, die breed, nog weer een keer breed.
0: Nog weer breed.
1: Zelf aanneemt,
0: en nu ging het maar naar voren.
1: En nu zet er, als er Pedi moest komen, vuur erin. En dan kun je zien, dan komen de kansen vanzelf.
0: Ja, precies.
1: En kijk, ja goed, dan moeten onze jongens die moeten daar ook nog weer eventjes aan wennen natuurlijk. Dat ze daar dat ze die kans nu krijgen bij deze trainer.
0: Ik was er zeer enthousiast over.
1: Ja, ik ook.
0: Nou,
1: het was zo voorbij. Want het was eigenlijk rust voordat ik het goede wel door had. Anders
0: in
1: dan zie je wel eens...
0: De eerste 10 minuten dacht ik, die Duitsers lopen eroverheen.
1: Ja, ja.
0: Maar daarna was het beeld wel heel anders.
1: We hebben genoten dus in ieder geval. En ik denk,
0: precies.
1: Vele voetballiefhebbers met ons.
0: En dat vind ik nog maar lang ook... geblesseerd maar blijven.
1: in de nabeschouwing zag ik dan ook Raffi. En Raffi die was met... ben ik me even kwijt.
0: Van Bommel zeker was hij.
1: Nee. Met een van de broertjes.
0: Oh, van de broertjes. Okay.
1: En goed, die waren ook volop enthousiast. En Raffi, die weet het anders ook wat te vertellen als hij denkt dat het niet zo is. Zeker. Dus.
0: Dan gaan wij, dan hebben we dus zonder zonder Frenkie de Jong hebben we toch 10 kleine negentjes gezien.

0: we hebben er alle culturen komen voorbij. Kijkrom. Intercultureel programma hebben we dan toch ook weer. Goed, dan gaan we even kijken naar Robin Hoogendijk. Die is in Putten onderscheiden met een lintje van de koning. Ja, hij krijgt een lintje en eens even kijken. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
1: Ja.
0: Hij heeft heel veel jaren, 19 jaar lang raadslid geweest in Ermelo. Eerst van de VVD en vanaf 2010 namens gemeentebelangen en wegens gezondheid reden heeft hij gisteren afscheid genomen van de gemeenteraad. En Merel van der Koot is nieuw raadslid namens gemeentebelangen geworden. En hij kreeg dus van burgemeester Lamboy een lintje.
1: Een lintje. Nou, ja, het werd uitgereikt door de burgemeester, maar het is in feite de koning die hem verleent, hè?
0: Ja, die verleent hem. Ja. Dat wordt niet bedacht door de burgemeester. De burgemeester mag hem alleen om.
1: Die mag hem,
0: positief nieuws, daar houden we van. Dus eens even kijken. Dan gaan wij even naar Ermelo. Gelderse Dag in Ermelo. Ontbijten bij de vereniging Historisch Ermelo of bij Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci.
1: Als er maar geen oud brood is.
0: Nee, precies.
1: Historisch brood.
0: Ja, inderdaad. Even kijken. Meer dan 150 bijzondere locaties door heel Gelderland openen 26 september hun deuren. In verband met de tweede Gelderse Dag van historische gebouwen en musea tot buurthuizen, natuurgebieden, culturele ontmoetingsplekken. Elke gemeente doet mee. Nou, je kan dus ontbijten bij de Vereniging Historisch Ermelo of bij de Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci. Ga je daar nog heen, Bert? Als Ermeloer.
1: Ik voel eigenlijk wel wat voor een ontbijtje. Lekker.
0: Ja. Ontbijtjes zaten wel lekker. Hè?
1: Ja.
0: Dat is ook heel
1: vooral als het voor niks is.
0: Ja, helemaal. Als ik hier zit, eet ik altijd om 7 uur een krentenbol en om 9 uur een krentenbol, was het dan. Maar als ik ergens kom en er is echt ruimte voor een ontbijt en er is ook een mooi gedekte dish, laat het zomaar even zeggen.
1: Ja.
0: Oh, dan vreet ik me dan op ontbijt, jongen. Dat is echt...
1: Ja, voor mij mag het ook ontbijt buffet wezen, hoor. Ik zelf ook nog wel een paar stappen verzetten.
0: En bitterballen misstaan dan ook niet.
1: Nee, hoor. Zeker niet.
0: Wat mij betreft niet.
1: Harde bolletjes, zachte bolletjes.
0: Ja. Dus.
1: Ontbijtkoek.
0: Nee, precies dat.
1: En een kwarkje.
0: Een kwarkje erbij.
1: Met een beetje een vers gesneden fruit.
0: Ja, en hoepa hoepa, ken je dat? Hoepa hoepa?
1: Nee.
0: Ik weet niet, dat schijnt ook op een buffet voor te komen.
1: Oké, nou.

0: drop.
1: De hoempa hoempa hop bij het ontbijtbuffet. Ja, lekker hoor.
2: Ja.
1: De hoempa hoempa hop.
2: Ja.
1: Ik moet dan denken aan hompen kaas, hompen ham en zo.
2: Ja, ja. Patatje.
1: Ja. Dan lekker, ja, patatje. Ja, dat is ook wel lekker.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Peperpatatje.
2: Peperpatatje.
1: Oh, ja, ja, ja, ja. Helemaal lekker.
2: Ja.
1: Ja. Maar heel erg ongezond, hè?
2: Is dat zo?
1: Ja, alsof bitterballen wel gezond zijn. Hè. Nee, maar af en toe moet je ook een beetje iets zinnigs
2: zeggen. Ik wou net zeggen, je moet iets buiten de lijntjes durven te kleuren.
1: Ja, ja, ja, precies. Dan gaat het eraan te komen.
2: Kilo of 10.
1: Nou, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben er 22 kwijt.
2: Nou, ik wou net zeggen, dan kun je er even vooruit.
1: Dat, ja, maar heb jij dit wel eens gezien?
2: Nee.
1: Zo in één keer, ik werd wakker vanmorgen en had ik in één keer die vlekken.
2: Ja. Yeah.
1: Daar heb ik een fotootje van gemaakt en Google gekeken en...
2: Maar...
1: Schijnen ouderdom toestanden te zijn, dus ik begin oud te worden.
2: Nu al?
1: Ja, nu al. Ja.
2: Man, je bent nog in volgens mij ben je nog in de bloei van je leven.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yeah. Ja, dat dacht ik ook. Maar, yeah. Maar denkt men daar anders over?
2: Daar klopt wat anders aan daar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik denk, je bent wat ouder dan ik. Dan zou jij het moeten kennen, maar jij kent het nog niet. Dus,
2: ik weet wel, mijn moeder die had zo heel erg op de hand. Zo.
1: Ja.
2: En dus elke keer dan kijk ik alweer met argwaan naar mijn eigen hand.
1: Ja.
2: Maar ik blijf er nog steeds van verschoond. Dus dan denk ik van, ik ben nog jong.
1: Ja, nou, het kon ook stond bij, want ik heb dit een paar keer eerder gehad, en dan trekt het ook weer weg.
2: Ja.
1: Dus het kunnen ook adertjes zijn die heel zwak zijn en dus beschadigd raken.
2: Ja.
1: En dan heb je onderhuidse bloedingen en dat is dan, ja, dat wordt dan zwart, bruin.
2: Is dat niet dat je ooit de een of de andere tattoo hebt laten weglezen of zo?
1: Nee. Ik heb maar één tattoo en die zit hier op mijn schouder.
2: Oké.
1: En dat is... daar kunnen we wel even een prijsvraagje van maken. Wat voor tattoo heb ik op mijn rechterschouder zitten? Nou.
2: Ja.
1: Gaan we daar... Ja. Ga daar maar eens over bomen.
2: Gooi alle kanalen maar open. En dan zien wat erop komt.
1: En dan hebben we een verzoekje van jou. Zetten we nu klaar.
2: Ja.
1: Waarom heb je die uitgekozen?
2: Nou, dat vind ik zo'n typisch, zo'n mooi liedje. Maar ook weer hoe een vrouw... hoe een man kijkt naar de vrouw.
1: Maar het wordt gezongen door een vrouw. Dus gaat het dan toch
2: ja,
1: over...
2: Maar zij
1: kijkt naar hoe een man...
2: Zij heeft vertaald in een liedje wat haar man zegt over haar doen en laten.
1: Ja, oké. Nou, we gaan het beluisteren.

0: Ja, en wat mijn man zegt, dat is waar.
1: Ja, maar wij zijn vrouw. Ja. Krijgen we dat weer. Goed, eens even kijken. We gaan maar even de regio in. Ja, en Putten voor elkaar. We hebben het zo net vorige uur even gehad over de open dag volgende week van Stroud. En dan kunnen mensen hier ook even een kijkje komen nemen. Maar vanaf oktober is er ook bij Stroud... zijn de gesprekken via Putten voor elkaar met een gespreksgroep voor mannen die onlangs zijn afgekeurd voor hun werk. En dan in één keer zitten ze dan thuis en klaar, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus daar gaan ze gespreksgroepen voor houden en dat begint in oktober. Voor meer informatie hier natuurlijk naar Putten voor elkaar en dan kom je daar wel achter. Ja, wij zijn geen een van beiden meer werkzaam, maar geen een van twee afgekeurd. Dus wij hebben dat probleem niet. Hè?
0: Wij hebben dat probleem niet, nee.
1: Nee. Dus dat is maar goed ook. dan is er een weekendactiviteit in Putten nog. Bewonder het historische Putten Stoomgemaal in volle glorie. Heeft alles te maken met natuurlijk de Gelderse dag. En dat om 10 uur gaat het gemaal open en om 11 uur wordt het draaiend gehouden tot 4 uur 's middags. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gerocheld. En medegedeeld aan iedereen. Zijn we alweer toe aan de volgende van jouw lijst. En dat is de haan en de hen. En die hen, die schijnt nog maag te zijn.
0: Ja.
1: Dat kan niet anders dan Cornelis Vreeswijk zijn. Hè? En er zit in dit geval geen woord Noors bij.
0: Dat is mijn jeugd, hè? Cornelis Vreeswijk.
1: Ja. Zat hij toen al in Noorwegen?
0: Toen, volgens mij was hij toen al, daar was hij toen al wel.
1: Ja, in ieder geval Scandinavië, ik vergis me altijd waar hij dan precies zat.
0: In ieder geval,
1: goed. We gaan een beluisteren.
0: De nozen met een oom, maar dit is weer wat anders.
2: Dames en heren, hoort mij aan, hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele ouwe, hij kon niet lopen, hij kon niet kauwen. Alle kippen weenden, klaagden, dat hij hen niet meer behaagde. Kijk nou toch die oude dwaas, wij gaan klagen bij de baas. Geef ons toch een haan met dat, die we hebben zijn we zat. Hij is lui en heel onwillig, impotent en onverschillig.

0: Zo, dat was het verhaal van de haan en de hen. Ja, hij heeft vaak van die fabeltastische teksten.
1: Ik vind het, ik mag hem wel. Zo af en toe dan ga ik nog eens even zitten. En dan,
0: Maar dan denk ik, waarom is hij dan vertrokken naar Noorwegen? Hè? Dat ben ik dan altijd benieuwd naar.
1: Was dat niet om de liefde?
0: Ja, dat weet ik niet. Een non heb je hier toch ook? Een Noorsom was hij waarschijnlijk. Ja, misschien
1: maar
0: was hij...
1: Die mogen hier niet op het gezond komen.
0: Nou, misschien was hij wel op non-actief gezet.
1: Zal maar zo kunnen.
0: Goed. Ja. Het is 10 voor 11 inmiddels. Heb jij na je vakantie, had je behoefte om weer uit te trekken in Ermelo? Even rond de neuzen weer? Of had je meer zoiets, even lekker een weekje tot rust komen?
1: Nou, nee. Dat is wel eventjes, was ook wel weer vertrouwd. Even door de winkelstraat lopen. Even gezellig zitten in de zon. IJsje eten. Heel vertrouwd weer. Weer even wat sociale contacten herstellen. Vernieuwen. Bijpraten. Ik moet wel zeggen dat... Als het weer maar een beetje mee wil werken, naar de straat nog weer even op kunt en mensen ontmoeten, een praatje maken en dan weer horen van lang hou je mond dus toch eens een keer voor die microfoon. En de ander die zegt van, nee man, gezellig,
0: dus leuk. Je hebt weer energie, je kan er weer tegenaan.
1: Ik kan er weer helemaal tegenaan.
0: Dat komt er heel mooi uit, want het volgende nummer komt van Scooter. En daar heb je energie wel nodig, hoor.
1: Dat denk ik ook wel, ja.

0: Zo, even een beetje gereefd en een beetje gedanst om de tafel hier. Dat was wel even leuk.
1: Was eventjes, ja, dit, ik vind dit ook wel een liedje voor die kermis.
0: Voor de kermis, ja.
1: Ja. Zo'n dingen rondslingen en... Hey!
0: Ja, voor de luisteraars thuis, we kunnen hier de tafel waar we allemaal aan zitten, kunnen we omhoog doen. Dus we hebben hem net omhoog gedaan, even onderdoor gelopen en gedanst en geswingd en gedaan. Dus... ja, dat was de moeite wel. Goed, eens even kijken. Dan gaan wij... hoe laat is het?
1: Ja.
0: We hebben nog 3 minuten. Oh, dan moeten we nog even snel een nummertje er tegenaan gooien. Een cerveza, por favor. Dat is wel lekker, of niet?
1: Net tijd voor je. Ja.
0: Bier en bitterballen. Nou...

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 7 kilometer file tussen Valburg, Knooppunt en Ravenstein. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dus lekker op de trekker. Nou, dat zal. Heb jij ooit trekker gereden?
1: Ik heb heel weinig trekker gereden. Nee.
0: Heel weinig. Oké.
1: Het leek me altijd nog wel eens mooi. Ja, een keer op zo'n klein dingetje. Maar het lijkt me wel eens een keer machtig mooi om op zo'n hele grote, dikke John Deere te.
0: Ja.
1: Of New Holland. Of zo'n Case 1065 of zo. En dan een keer, ja.
0: Een MF, Massey Ferguson.
1: Ja,
0: dat zijn joekels, hè. Dus,
1: tegenwoordig, die dingen hebben. Joh, dan, nou, dit is net een persoonwagen. Vierde stoel, Herco. FM, DAB. GPS, noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nee,
1: je kunt nooit meer verdwalen.
0: Het zal niet meer zo zijn dat de boeren ermee op de snelweg rijden. Want je hebt alles binnen handbereik.
1: Ja.
0: Nou ja, het volgende nummer is namelijk Taushan UFO Gegen een 3D tonnen diesel.
1: Ja.
0: Dus trekkers, tonnen diesel, UFO's. Je zit wel in de vervoerssector vandaag.
1: Ik zit in de vervoerssector vandaag, ja.
0: Okay. Yes.
2: Dag Al, ik ben Harry Hortman uit Hamburg. En ik möchte euch mal eine Story erzählen, die mir gestern auf der Autobahn kurz vorm kommende Kreuz passiert ist. War schon ein bisschen schummrig, aber dafür ziemlich leer. Wahrscheinlich wegen der hohen Benzinpreise.

0: Zo, dat was hem, de 3 tonnen diesel. Eens even kijken, en dan gaan we weer naar het volgende nieuwsitem. Maar ik moet ook even meteen even een dingetje checken, want of er geen reclame voor staat. En er komt weer een heleboel reclame. Dat is al, kan het eindelijk overstaan. Nou, dan staat het volgende nummer maar klaar. Maar we gaan eerst even naar een testdag bij Bike Totaal Geurts in Putten. Veilig en zelfstandig mobiel met een driewielfiets. En die driewielfiets kan je dus uitgebreid testen, want er zijn nogal verschillende types van. En wanneer is dat feestje?
1: 1 kijken. Oktober.
0: 1 Tijdens. Oktober. Aha, volgende week dus donderdag. Bij Geurts aan de... Ik weet niet hoe die straat heet, maar... Telgterweg. Nou, hoor ik hier net. Nou, dan zal het kloppen, want Mirjam is de baas in Putten. Ja, dus als hij zegt dat het de Telgterweg is, dan is dat de Telgterweg.
1: Ook komen we er niet aan.
0: Ja.
1: Juist.
0: En het is niet aan de Hemelsblauwe Zee, maar die staat wel weer op de playlist.
1: Yes.
2: Als het zomer is en ieder het kan betalen, dan ga je naar zee om een

0: Hatschee.
1: Zie je, dat uiteindelijk eindigt het wel, hoor. Nou, en dan is er een burendag in de Vleugel. Dat is de kans voor ontmoeting, gezelligheid en iets voor elkaar betekenen.
0: Zie je wel.
1: Inloophuis De Parasol zet 25. Dat is vandaag? Of is dat ja, dat is vandaag.
0: Nee, is vandaag, hè?
1: Ja, vandaag. De deur open voor buurtgenoten tijdens burendag. Ja, jij woont niet in de buurt van De Parasol, toch? De Vleugel bij de Westerkerk? Nee.
0: Nee.
1: Ik ook niet, dus... Nee. Maar ja, mensen die er wel wonen, er is vandaag dus burendag. Je kan er terecht. Kan vanaf 10 tot 2. Nou, dan heb je nog bijna 3 uur de tijd.
0: Dat
1: is ook een lunchbed. Je was net al happig op ontbijt.
0: Ja.
1: Dus wie weet. En dan gaan de 2 trampolinespringers van Sparta Ermelo gaan naar het WK in China. Hoe vind je die?
0: Ja. Ja.
1: Eline Westhuis en Ralf van Tilburg. Nou, en dat is het kampioenschap in plaats van 5 tot en met 15 november. Beide sporters maken deel uit van de Nederlandse delegatie in China. Nou, heel veel succes alvast gewenst.
0: Ze hebben er heel lang voor geoefend.
1: Ja, was jij ook een goede turner vroeger, Ben?
0: Ik was, of ik een hele goede turner was, maar ik mag wel graag gym doen, ja.
1: Gimmen,
0: op de middelbare school, daar kastspring en dan een beetje apenkooi.
1: Apenkooi?
0: Ja.
1: Ja, dat was wel, op school.
0: Een beetje,
1: In die tijd, ja. Daar deed ik ook overal mee. Maar als je van het voortgezet onderwijs af bent, dan worden het brommers en luiigheid. Hè? Was dat bij jou ook zo?
0: Nou, nee. Naast de brommer, ik heb een aantal jaren gevoetbald. Ik mocht nog wel graag zwemmen. En dan kon ik ook nog wel een aardig partijtje meedoen.
1: Ik heb wel veel gelopen in die tijd. Maar dat had dan meer te maken met dat de brommer weer kapot was. En moest ik hem naar huis toe douwen.
0: Dat heb ik
1: druk mee zijn, hoor.
0: Dat heb ik 1 keer gehad.
1: Oh man. Ja. En hoeveel kilometer was dat?
0: Toen was ik nog een heel eind van huis af. Want toen was ik op het harde. En toen stond ik halverwege de knobbel.
1: Halverwege de knobbel, ja, het zegt mij niks, maar
0: ik
1: jij
0: ging
1: zal
0: tegenop, ont... dat hij vanuit het harde richting Epen gaat, dan ga je het spoor over en dan op een gegeven ogenblik dan merk je vanzelf wel wanneer je daar tegen de knobbel op gaat.
1: Ja.
0: En hij dan nog een brokfiets moet douwen, nou, dan kun je beter op gaan zitten de andere kant op.
1: Want en
0: dan,
1: het was winter en het was een kleren.
0: Nee,
1: in mijn geval het was wel met die brommen.
0: Mooi weer, zweet, dikke voor de koop.
1: Oké, nou... maar je hebt ook supertruckers die last hebben. Die moeten dan een band wisselen.
0: Ja.
1: Nou, die staat op jouw lijst dan weer, hè?
0: Ook dat nog,

0: das gehört dazu.
1: Ja, en Badvis, mocht je luisteren, dan is dit geluid weer heel erg herkenbaar voor je. Er wordt weer gestofzuigd. Jawohl. En daar doen we helemaal niet moeilijk over. Dan stuurt Gerbert ons een foto van een heel wijd landschap. En op de trekker zit hij daar en dan zegt hij lekker op de trekker met het leukste programma van de radio op de antenne. Nou, dat is even mooi, want daar voelen wij ons zeer mee geëerd, Gerbert. Tenzij je nu zegt, nee, ik luister helemaal niet naar jullie. Maar dan heb je dit ook niet gehoord, dus goed. Daarom heeft Bert en ik, Bert en ik hebben besloten om even speciaal voor jou het nummer De Boer te draaien.

Ja, dat was om No Farmers No Food. De boer aangevraagd. Nee, niet aangevraagd. Aangeboden aan Gerbert. En Gerbert die stuurt meteen een berichtje terug. En die zegt, ach wat lief. Ik hou van jullie allemaal.

0: Nou, dan dat is dan ook weer duidelijk. Gerbert, die zegt, ik heb mijn handen een beetje vol, maar ik vind het heel lief en hou van jullie allemaal. Ja. Nou, dat vinden we heel fijn om te horen.
1: Wederzijds.
0: Ja, ik ben dan wel benieuwd wat je dan allemaal in je handen hebt momenteel, maar dat is...
1: misschien willen we dat wel helemaal niet weten.
0: Nee, precies, dat zou ook nog maar zo kunnen. Ik ga er maar vanuit het stuurwiel van een trekker. Ja. Goed, Bert, ja, je kwam terug van vakantie en toen bleek dat we mee gingen doen aan het Songfestival.
1: Ja.
0: Ben je er blij mee?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Wat een toestanden weer. Krijgen we hier al die ellende weer en al die... En het schijnt ook alweer de eerste relletjes zijn ook alweer geboren,
1: ja,
0: schijnbaar.
1: Tuurlijk.
0: Want geboren,
1: ja,
0: schijnbaar.
1: Tuurlijk.
0: Want eigenlijk was heel Nederland erover eens. Als we gaan, dan gaat die Davina mee.

0: alle omroepen. Dat,
1: Ja, Gerbert die stuurde bericht. Ja, ja, en links het stuur. Ja, oké. Okay. Nou, wat is dit dan toch?
0: Ja, nou, dat is het hele spul waar ik het net over had. GPS-toestand.
1: En dat zit allemaal om te trekken tegenwoordig, ja?
0: Jazeker.
1: Nou, ja, dat heb ik nog nooit gezien, maar...
0: Ik een poosje geleden, toen zag ik een dingetje er van. Ik had er al wel eens iets van gehoord. Die boer die zat gewoon in zijn tractor met zijn losse handjes.
1: Ja.
0: En de coördinaten die stonden op papier. En die trekker die trok met zijn mooi recht het spoor eroverheen. Dat was, dat was met de hakselrace.
1: Ja, maar ik zie hierboven, kijk, hier zit een sloot.
0: Ja.
1: Dus daarom zal hij de handen wel vol hebben. Anders ligt het hele dure ding dadelijk zo in de plons.
0: Maar in principe was het dan zo dat, als ze dan aan haksel zijn... Ja. Dan rijdt er ook altijd nog een tractor naast. En daar wordt al dat spul, dat gehakselde spul, wordt erin geblazen.
1: Ja.
0: En die kunnen ze dan ook nog weer op automatisch sturen zetten. En dan blijft hij gewoon automatisch, blijft dat spul zo naast elkaar oprijden. En ze kunnen zelf even een boterhammetje eten of een bitterbelletje of wat ook.
1: En dat is, maakt niet uit wat voor weer. Het kan ook door storm en woeste regen en zo.
0: Maakt niks uit. Gaat allemaal... Hoppa.
1: Nou, daar gaan we dan met de GPS-coördinaat. De storm en woeste regen.
0: Yes.

0: Ja, dat waren ze ancora.
1: Ja.
0: En,
1: dat is mooie muziek.
0: Ja,
1: krachtige muziek,
0: inderdaad. Eens even kijken. Nou, wat was er nog meer deze week? We hebben dus het Songfestival. Gaan we weer. Oh, ja. En we zijn Sinterklaas kwijt, hè?
1: Dat heb ik gemist.
0: Ja, we hebben geen Sinterklaas meer. Stefan de Wallen. Die deed na Bram van de Vlucht Stefan de Wallen. Bram van de Vlucht is doorgegaan tot 153 jaar. Maar Stefan de Wallen is op 61-jarige leeftijd of 60 al gestopt.
1: Ja.
0: Nou verwacht men dat er wel iets voorgevallen is. Dat hij dus heel abrupt in één keer van de een op de andere dag is verdwenen. Nou moet ik erbij zeggen, daar ben ik niet rouwig om. Want ik vond hem niet echt. Ik vond Bram van de Vlucht, dat was wel...
1: Ja, dat is echt een Sinterklaas.
0: Dat was een echte
1: Sinterklaas.
0: Dus nu wordt Jan en allemaal op straat gegooid. Voor de bus gedouwd. En dat wordt de nieuwe Sinterklaas.
1: Oké.
0: Maar als het nou aan jou zou liggen, wie zou het moeten worden?
1: Ja, dat is... is eventjes een moeilijke.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik kan wel zeggen, van ik moet het worden, maar... Nou, nee, ik denk niet dat dat...
0: Ik denk dat jij wel een goeie zou zijn.
1: Ja, maar je kan geen paard rijden.
0: Nee, maar dat hoeft tegenwoordig ook niet meer, hè?
1: Nee?
0: Nee, ja. Ja. Met een beetje AI kan je toch zo filmpjes in elkaar flansen dat het lijkt alsof je paard rijdt.
1: Jawel, goed, maar je komt toch ergens aan. Ik weet niet waar die staat.
0: En dat is met de boot, hè?
1: Ja. Ik weet dat is al heel lang geleden.
0: Dat je op een bootje gevaren hebt.
1: Dat was vorige week nog. Nooit over die Sinterklaas had. Die Sinterklaas die geen paard kon rijden. Of die maar een heel beperkte paardrijkunst erover beschikte. Die ging onderweg van de ding af. En die hebben ze haastig gespoed ergens naar binnen. Maar die sjouw, toen bleek dat hij zijn schouder uit de kom had.
0: Oké.
1: Dus daar zijn ze aan het sjouden en aan het hekken en aan het rukken geweest. En dan hebben ze hem toch weer op die hengst hebben ze hem gekneld. En toen heeft hij met een van pijn... was mooi natuurlijk dat die grote baard daar zo voor zat.
0: Ja.
1: Dat ze dat niet zien kon. Maar die heeft de rest van die tocht af moeten... die heeft zijn pijnkreet moeten onderdrukken.
0: Ja, daar hebben ze een heleboel reeks...
1: Dag zelfs dat het hier destijds in Putten nog gebeurd is.
0: Dat zou kunnen. Er zijn een heleboel van die filmpjes achter elkaar gemonteerd... met vallende Sinterklaas en stijgerende paden en zo. Ja, die Sinterklaas heb ik ook nooit meer wat van teruggehoord. Maar je hebt niet meteen iemand naast jouzelf dan... waarvan je zegt, die moet het gaan worden. Als ze hadden het al over Daan Schuurman en over Casper van Kooten... en allemaal types dat ik denk, ja. Hoe heet die gast ook van kinderpraten? Van Gelderen hadden ze aan zitten.
1: André van Duin, maar ik denk dat het ook
0: Nee, die scheef mond alleen. Dan hangt die baat de hele tijd scheef en zo. Nee, dat kan je niet hebben. Dus ja, misschien kunnen ze bij ons solliciteren. We zoeken nog een kindervriend.

0: Nou, die kindervrienden moeten ze dan nog even gaan zoeken.
1: Ja.
0: Want die zijn we dus kwijt in Nederland. En er komt nog wel een extra Sinterklaas programma naast het Sinterklaas Journaal. Dus wat ze allemaal van plan zijn, jongen. Knettergek weer allemaal.
1: Ja.
0: Goed, dan lijkt het wel alsof jij ook een beetje knettergek bent. Want normaal heb je een beetje piratenachtige muziek, Nederlandstalig of Duits vanwege Alfred. En nu staat er in één keer een Engelse titel tussen.
1: Jawel, maar dat was destijds een plaat die ook door die piraten veel gedraaid werd.
0: Oké, ja, ik vraag het me
1: naar. Meer, want je hebt van Roger Whittaker bijvoorbeeld, die werd ook nog wel regelmatig gedraaid bij de piraten.
0: Ja.
1: Nou, en The Walkers ook.
0: De Walkers ook. Nou, daar gaan we naar luisteren. There's no more corn on the brazos.
1: Ja,
0: want het is, er is geen koren meer. Of geen mais. Of wat is het? Corn, ja.
1: Ja.
0: Ik kan het schelen, joh.
1: Ja. Cornflakes.
0: Oh ja. Oh ja. Ja.

Zo, dat was hem en dan zijn we ook toe aan Lassie zegt alvast doei en wens iedereen een heel fijn weekend en ons ook met name. En dus Lassie, ja, jij ook al het beste gewenst voor het weekend. En dan, dan knallen we het ene laatste nummer erin.

0: stroom.
1: Ja, we hebben nog een minuut om iedereen uit te zwaaien, Bert.
2: Ja, dat is geen hele nacht dan.
1: Nee.
2: Nou, ik wens iedereen een heel fijn weekend. De weerberichten die geven aan dat het best aangenaam kan zijn. Dus de voetballiefhebbers heerlijk langs de lijn. Met een pulsje in de derde helft. En alle andere mensen, nou ja goed, hij eentje wil gaan fietsen. Prima weer daarvoor.
1: Ja.
2: Laat dat vooral niet, want voor je het weet mooi weer met de sneeuwschuiver op pad.
1: En morgen om 9 uur is Bert weer te horen met de Alvergeets. Ik ben de maandag weer. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel horen van me aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf allemaal weer tegen. En Bart Vis die zegt, goed weekend mannen. Jij ook Bart en jou. En
2: ja Bart.
1: Ook een heel fijn weekend. En dan gaan we afsluiten met, ja, zoals we elke vrijdag afsluiten. Voor degene die het niet gelukt is om het een beetje vrolijk te houden, dan gaan we je nog even fixen voor het weekend, zodat je er met een lach in kan. Tot de volgende keer.
2: Doei.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu 1 miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 12 kilometer langzaam rijden. Een kwartier vertraging ook op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een bezwaarschrift van een inwoner van Harderwijk over overlast die hij naar eigen zeggen ondervindt van een horecabedrijf en een nabijgelegen speeltuin is door het college niet ontvankelijk verklaard. Het college volgt daarmee het advies van de commissie bezwaarschriften, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de commissie is er in deze situatie geen sprake van een besluit wat tegen bezwaar kan worden gemaakt. De inwoner is daarom geadviseerd om bij de gemeente een verzoek tot handhaving in te dienen. Tegen een eventuele afwijzing van zo'n verzoek kan daarna wel bezwaar worden gemaakt. Een scooterrijder en een fietser zijn donderdagochtend in Voorthuizen frontaal met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten ze allebei licht gewond. De fietser reed vanuit de richting van Voorthuizen, terwijl de scooterrijder vanuit de richting van Barneveld kwam. Door de botsing brak de fiets doormidden. De twee personen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden indien nodig zelf naar de huisartsenpost. De politie heeft bij beide bestuurders een blaastest afgenomen. In beide gevallen was de uitslag negatief. En tot slot, bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat waren woensdagavond meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 bij de meldkamer binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner. Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. Die persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen, meldt de politie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hé, hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Arnhem Noord tot en met Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50 Arnhem naar Os doe je er vanaf knooppunt Valburg 20 minuten langer over. En tot slot de A325 richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elst staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe. Welkom weer bij Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en ik heb voor de uitzending op Veluwe FM weer 2 uur blues bij elkaar gehaald. En dan begin ik dit eerste uur met het nieuwe werk, tenminste nieuw wat bij mij is binnengekomen. En dat is allereerst de nieuwste cd van Marcus King. Die heet Darling Blue. Marcus King is van de jonge bluesgeneratie. Hij is nu 30. En intussen timmert hij al 12 jaar met zijn albums aan de weg. En nu is er dan zijn nieuwste Darling Blue, zoals gezegd. Ik laat daarvan nu 2 nummers achter elkaar horen. Eerst On and On, gevolgd door The Shadows, de Marcus King Band.

Marcus King in The Shadows. Ook Cap Mo is met een nieuw album uitgekomen, The Breakdown. Cap Mo is van 1951 en begint nu ook op leeftijd te komen. Hij wordt wel gezien als de nog levende link naar de Delta Blues, die vanuit Mississippi de rivier opkroop om zich over heel Amerika te verspreiden. Ook op zijn nieuwste cd is hij weer heel relevant, maar nu is het een zeer persoonlijk album geworden met thema's die horen bij het ouder worden. Ik laat je eerst Cap Mo horen met het openingsnummer van die nieuwste cd, Breakdown. En in al zijn eenvoud klinkt dat toch dynamisch door het gitaarritme en de handclap. Hoe mooi kan blues zijn, dacht ik toen ik dit nummer voor het eerst hoorde. Eerst dus Fussing and Fighting, gevolgd door een tweede nummer met het Soweto Gospel Choir, Hand It Over, Cap Mo.

Ik heb Mo handed over met het Soweto Gospel Choir. Een prachtig, prachtig nummer staan er op deze nieuwe cd van Cap Mo. Het is een heel bijzondere man. Ik heb hem vorig jaar in het Vredenburg Theater, hoe heet dat, Tivoli, gezien. En gehoord vooral, nou uniek, je hebt geen moment de neiging om weg te lopen. Integendeel, hij boeit de volle tijd dat hij daar alleen op het toneel staat. Cap Mo dus. En dan nu naar Dion Dimucci. Die stond al aan de top in de 50 en 60 jaren met zo'n 39 hits. Hij was toen frontman van Dion en de Belmonts. Na een soloperiode en een tijd lang bezig te zijn geweest met christelijke muziek, kwam hij vanaf begin deze eeuw met blues. Nu, op zijn 87ste, ligt er The Rock'n'Roll Philosopher. Met daarvan eerst nu een Take It Back, gevolgd door een tweede nummer van die cd Dancing Girl. Dion Dimucci, die nu kortweg gewoon Dion heet. Take It Back.

Dion. Van zijn nieuwste cd, The Rock'n'Roll Philosopher, hoorde je Dancing Girl. En het is aardig om nog te vermelden dat op het eerste nummer, Take It Back, de gitaarsolo verzorgd werd door Joe Bonamassa. En op dat laatste nummer, Dancing Girl, hoorde je de gitaar van Mark Knopfler. Ook weer een prachtige cd van deze man. GA20 is een jonge Amerikaanse band, een trio uit Boston. En in 2018 richtte gitarist Matthew Stubbs de band op. Inmiddels bestaat die uit drummer Josh Kiggan en gitarist Cody Nielsen, sinds de twee oorspronkelijke leden waren vertrokken. De naam van de band komt trouwens van een versterker van Gibson, het type GA20. Omdat Matthew Stubbs voor de oprichting van GA20 had gewerkt met Charlie Musselwhite, was het waarschijnlijk niet zo moeilijk om deze oude, ervaren bluesmondharmonica blazer te strikken om met de band een album op te nemen. Dat werd Blues Now. En voor dat album eerst I Can't Hold Out, gevolgd door Short Dress Woman. GA20.

Massouaid, die inmiddels toch ook al 82 is, zich voegt naar dit triootje dat sinds 2018 een beetje rauwe, omgevormde blues speelt. Maar het klinkt allemaal heel prima wat mij betreft. Tot zover het nieuwe werk, tenminste voor zover dat bij mij is binnengekomen, want er is natuurlijk heel veel meer. Maar ja, kan niet alles hebben. Joe Beard is zo'n icoon in de blues van lang geleden. Hij is geboren in een dorp in Mississippi, in Ashland, in het jaar dat Robert Johnson overleed. En dan hebben we het over 1938. Hij leerde vanaf zijn 15e gitaar spelen en sindsdien heeft hij een lange reis door de blues gemaakt. In 1996 nam Joe Beard een heel album op met Ronnie Earl en de Broadcasters, Blues Union. Van dat album krijg je nu Lay For Me Sometime.

Things Are Getting Harder to Do door Otis Grant, die in 1950 in Beirut geboren werd als Fred Bishti. Hij begon zijn carrière met het spelen met andere lokale muzikanten in Eli's Mile High Club in Oakland in Californië. En langs die weg groeide hij uiteindelijk uit naar een eigen band. Eind jaren 80 streek hij in Engeland neer, terwijl hij ook nog een tijdje in Frankrijk heeft gewoond. In 2023 overleed Otis Grant, 73 jaar oud. Blues uit België nu met de Jumping Jerks. En dat was een trio dat de cd Live at the Rehearsals opnam in een dorp in België genaamd Gijstingen. En verder is er niets over deze band te vinden. De uitvoering van het hoesje van de cd suggereert dat de opname al wat ouder is. Hoe dan ook, het is feest met de Jumping Jerks in Gonna Have a Ball.

The Weight I Feel door de John Straal Band uit Indianapolis van de cd Heartache and Toil uit 2020. De band is in 2011 opgericht en die cd Heartache and Toil is het derde album van de band. De songs bewegen zich tussen de blues, rock en de soul. En waarschijnlijk krijgt de band, die vooral lokale bekendheid genoot tot dit derde album, daarmee meer landelijke bekendheid buiten Indianapolis. Nog een Amerikaanse band, dit keer uit Tucson, Black Cat Bones. Deze band is sinds ruim 20 jaar een heel energieke podiumband. De band is opgericht door Charles Pitts en Jeff Daniels. Uit 2019 van het album Tattered and Torn ga je nu luisteren naar de Black Cat Bones in Led to Believe.

met de Black Cat Bones kom ik al tot de afronding van dit eerste uur Let the Blues Get In. En die afronding komt van de Jason Cine Band met een song van J.J. Cale, I'll Make Love to You. Jason Cine komt uit Los Angeles en heeft gespeeld met onder andere Keith Richard, Neil Young, Lucinda Williams en Joe Bonamassa, om er maar een paar te noemen. Uit 2005 nu van een naamloze cd dus, J.J. Cale's song I'll Make Love to You van Jason Cine. Graag tot na het nieuws voor nog een uur. Let the Blues Get In.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug voor het tweede uur Let the Blues Get In op Veluwe FM met mij. Ik ben nog steeds Alexander en ik ga er weer lekker tegenaan in dit tweede uur. Sinds 1968 klinkt vanuit Engeland het bluesgeluid van de Climax Blues Band. De band is er nog steeds, alleen niemand van de oorspronkelijke bezetting zit er nog in. Nu nog uit de relatief begintijd, de jaren 77 tot 83, de Climax Blues Band met Children of the Nighttime.

London Blues door gitarist en zanger Little X, ook bekend onder de naam Skip McDonald. Hij werd trouwens geboren als Bernard Alexander en dat in 1949. In de 90 jaren ging hij zich pas Little X noemen. Muzikaal verschoof hij van hip-hop naar de blues en daarbij werkte hij veel als studiomuzikant. Sinds 2016 toert hij volop, ook op zijn nu 77ste jaar. En dan nu een impressie van een live optreden van Lowell Foulson. Hij was een vooraanstaand vertegenwoordiger van de West Coast Blues achter T-Bone Walker. Hij claimde dat hij afstamde van de Cherokee-Indianen. Als jongeling trok hij een tijdje op met Elgar Alexander om vervolgens in Californië een band te starten met onder andere Ray Charles. De opname waar je nu naar gaat luisteren is uit een optreden van Lowell Foulson in My Place bij de Santa Monica Club in Los Angeles in 1983. Going to Chicago.

Three Times a Fool door The Elmores. De naam van de band heeft trouwens niets met de beroemdste slidegitarist uit de 50e jaren te maken, met Elmore James dus, want de band is genoemd naar Tex Elmore, de gitarist en zanger van de band. En de band komt uit Engeland en dit nummer staat op hun cd Alone in the Country uit 1991. Kent Heat is een band voor de eeuwigheid. Dankzij de nodige personeelswisselingen speelt Kent Heat nog steeds. En dat dus na ruim 60 jaar. Van Kent Heat nu een heel oude hit, die trouwens nog steeds veel gedraaid wordt. Let's Work

Home in Dead Rock door vader en zoon Leon en Eric Bibb. Dit komt van de cd Praising Peace, hun eerbetoon aan Paul Robeson, een voorloper van de zwarte burgerrechtbeweging. Hij streed al vroeg tegen racisme in de 20 en latere jaren. Daarbij zong hij ook met een prachtige, diepe basstem. Vader Leon Bibb speelt hier gitaar en zoon Eric ook. En die zingt er ook nog eens bij op dat prachtige eerbetoon van deze twee voor Paul Robeson. Joe Ely uit Texas leefde van 1947 tot eind 2025. Hij was niet bij één muziekgenre in te delen. Zijn muziek viel onder alternatieve country, progressieve country, Americana, roots rock en blues. Hij trad op met onder andere Bruce Springsteen, The Chieftains, Lyle Lovett en John Hyatt. En ik krijg nu van zijn album Diggle Night uit 1988 Grandfather Blues, Joe Ely.

True Lies door Kenny Wayne Shepherd. Hij werd ooit op zijn 13e door Brian Lee op het podium getrokken. Op zijn 18e had hij al een aantal singles in de top 10 en zijn album Trouble Is, waar deze song trouwens op staat, stond het langst van alles in de Billboard Blues Charts. Sindsdien verloopt zijn carrière voorspoedig en onderweg is hij ook nog eens getrouwd met een dochter van acteur Mel Gibson, deze Kenny Wayne Shepherd. Selwyn Birchwood is met zijn nu 41 jaar niet langer een opkomend blues-talent, maar een redelijk gevestigde naam. In 2013 won hij de International Blues Challenge in Memphis en dan ben je echt goed. Van zijn album uit 2014, Don't Call No Ambulance, Falling From The Sky, Selwyn Birchwood.

So Glad You're Mine door gitarist Andy Fairweather Low. Ook echt een mannentitel, hè? Zo blij dat je van mij bent. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Deze Andy Fairweather Low is de vaste gitarist bij Eric Clapton en treedt nooit zo op de voorgrond. Maar op zijn eigen albums bewijst hij hoe goed hij is. Zoals op het cd The Invisible Bluesman uit 2025. Hij is een uitstekende vertolker van bluessongs en verdient ook eens de schijnwerper op zichzelf. En zo loopt ook deze Let the Blues Get In naar zijn eind. Ik sluit af met Faye Carroll. Haar nieuwste album uit 2026 heet Faye Sings the Blues. En daarop staat een song samen met Eric Gills op gitaar, Black Nights. Bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende Let the Blues Get In.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht naar Arnhem doe je er vanaf de afrit Wageningen 10 minuten langer over. Op de A12 de Duitse grens naar Utrecht heb je tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A325 richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land gaan we richting de 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A12 Utrecht naar Arnhem. Vanaf afrit Wageningen doe je er een kwartier langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A12 de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn naar Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Dan flink oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 40 minuten langer over. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De Harderwijkse huisarts Alja Sluiter stapt samen met huisarts Stefan van Rooyen uit Asten naar de rechter. Aanleiding is een bezwaar tegen de manier waarop gezondheidsdoelen voor de huisartsenzorg worden vastgelegd. De Stentor meldt dat de huisartsen hierover overleg hebben gehad met minister Sophie Hermans. Dat gesprek heeft niet geleid tot een oplossing. Daarom wordt de juridische procedure voortgezet. De kwestie gaat over landelijke afspraken voor de huisartsenzorg. Sluiter en Van Rooyen willen hierover een rechtelijk oordeel. Dierhouders op de Veluwe kunnen vanaf volgend jaar mogelijk minder schadevergoedingen krijgen als hun dieren door een wolf worden aangevallen en zij onvoldoende preventieve maatregelen hebben genomen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hierover. Volgens Omroep Gelderland moet het kabinet met provincies afspraken maken over tegemoetkomingen voor vermijdbare wolvenschade in gebieden met gevestigde wolvenroedels. Het geld dat nu naar die schade gaat, moet zoveel mogelijk worden ingezet voor praktische ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen. De maatregel is met name relevant voor de Veluwe, waar meerdere wolvenroedels leven. De Wolvencommissie Gelderland adviseerde eerder om schadevergoedingen te beperken wanneer dierhouders onvoldoende maatregelen nemen. En tot slot, de gemeente Ermelo laat bedrijfsrecherche onderzoek doen naar mogelijke manipulatie van informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terechtkwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dank u.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke spits, want door de afsluiting van de A27 bij Gorkum is het druk op de alternatieve routes. Zo heb je vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os doe je tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 35 minuten langer over. Dan naar de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Amersfoort Noord tot aan Voorthuizen 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A12 de Duitse grens richting Utrecht. Vanaf Westervoort een half uur op onthoud. En tot slot de N302 Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo staat er 3 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het Alzheimer Trefpunt Harderwijk heeft een eigen website. Daarop staat informatie over bijeenkomsten, activiteiten en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Het Alzheimer Trefpunt is onderdeel van Alzheimer Nederland Noordwest-Veluwe. De regionale afdeling is onder meer actief in Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. Het Trefpunt organiseert bijeenkomsten waar mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen informatie kunnen krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen. Met de nieuwe website wil het Alzheimer Trefpunt de activiteiten en bijeenkomsten in Harderwijk beter onder de aandacht brengen. Bij Zeewolde is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een trekker in het buitengebied van Zeewolde. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fietser kwam vanaf het fietspad op de Adelaarsweg en botste tegen het frontgewicht van de trekker. De fatbike kwam onder het landbouwvoertuig terecht en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd en kon na de afhandeling van het ongeval zijn weg vervolgen. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. En tot slot, 7 van de 11 Gelderse BBB-statenleden hebben tegen het voorgestelde stikstofbeleid van de provincie gestemd. Daarmee ontstond verdeeldheid binnen de coalitie over de maatregelen rond stikstof en natuur. De Stentor meldt dat de stemming gevolgen kan hebben voor de samenwerking binnen het Gelders College. De BBB-fractie stemde niet als geheel in met het beleid. Uit de officiële stemgegevens van Provinciale Staten blijkt dat de BBB bij verschillende voorstellen over het stikstofbeleid verdeeld stemde. Het provinciale beleid voorziet onder meer in stikstofreductiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
1: Velen
3: hey.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 20 minuten extra reistijd. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een kwartier. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijsoord en Ravenstein, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten op onthoud. A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde krijgen vanaf 1 oktober dit jaar nieuwe leveranciers voor WMO-hulpmiddelen. Het gaat om Meyga en Welzorg. Ze leveren, onderhouden en repareren onder meer rolstoelen en scootmobielen. De vier gemeenten werken samen met Elburg, Nunspeet en Oldebroek bij de aanbesteding van de WMO-hulpmiddelen. Meyga en Welzorg zijn na de aanbestedingsprocedure geselecteerd en voldoen volgens de gemeenten aan de gestelde kwaliteitseisen. Op het spoor bij Stroe is donderdag aan het einde van de middag iemand om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort Centraal werd daarop stilgelegd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse bij een spoorwegovergang. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later afgemeld. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en houdt daarbij verschillende scenario's open. En tot slot, een ledscherm van SDC Putten mag al jaren langs de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen. Het verschil zit in de wegbeheerder. Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat. Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan. De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Files nemen nu wat af. In het midden van het land staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
7: Mark, Rusticus, Dennis.

0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: En van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Stennis Compleet.
1: Zo, ja.
0: Ja, ja, ja. Ik wist niet
1: nou, ik heb Mark nog niet gehoord, maar...
2: Hij is kapot.
0: Oeh. Ook al. Ja. Je krijgt er alles voor elkaar om kapot te maken hier.
2: Een hele hoop in ieder geval.
0: Ja. Ja.
1: Gelukkig is de technische diensten vanavond ook.
0: Gelukkig
2: maar.
0: 06.
1: Ja,
0: en dan? Nog? Ja, weet ik niet. Moet ik even opzoeken.
1: Ja, noem maar even op.
0: Niet meer uit mijn hoofd. Zo lang niet meer geweld.
1: Nee, hebben we door, want niks werkt.
0: Nee, daarom. Daarom. Maar
1: zelfs het koffiezetapparaat had er moeite mee.
0: Nou, ik hoorde wel geluiden. Ja. Ik denk, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar...
1: Nou ja, koffie pakken, maar...
0: Dat was koffie.
1: Nou. Nou ja, ik weet niet, ik ga het zo proberen.
0: Ja, ik weet niet wat je gegeten hebt, maar...
1: Ja, dan gaan we zo meteen achterkomen of er een beetje koffie uit dat ding komt. Maar het klinkt...
0: Spannend. Zeker. En welkom in elk geval een uurtje lang dus tennis met Mark en Dennis en oh ja, ook nog Jasper. Hij is er weer.
1: Ja. Nou, ik was er 1 week niet.
0: 1 week?
1: Ja, die week ervoor was ik er gewoon, was jij er niet.
0: Nee, dat klopt wel. Ja. Je bent er 2 keer niet geweest, toch?
1: Die week ervoor was ik er, toen was ik met Mark.
2: Ja. Nou, daarom, toen was jij er niet.
0: Nee, dat zei je net. En die week daarvoor?
1: Dat weet ik niet meer, dat is
0: ik denk dat ik het wel weet.
1: Ja, was ik er toen niet?
0: Nee, volgens mij was je toen aan het solliciteren.
1: Ja, was ik aan het solliciteren?
0: Ja.
1: Dat is niet gelukt dan.
0: Nee, dat blijkt. Nee. Daarom ben je hier, maar nou ja, prima. Hè. Ja,
1: ik ben toch wel benieuwd wat ik 2 weken geleden had, of 3 weken geleden.
0: Of 4 weken terug, of vijf. Ik heb het idee dat ik je 1,5 maand niet gezien heb.
1: Nee, toen had ik een feestje. Vorige week had ik een feestje.
0: Kijk, zie. Nu komt daar uit de mouw. Nou, dat is maar goed dat we het bijhouden.
1: Maar goed, die 12 weken ervoor was ik er gewoon.
0: Ja, oké. We kunnen met de salarisadministratie even rekening houden.
1: Nou ja, volgende week ben ik er ook niet, dus dan weet je
0: dat. Oh, dat komt mooi uit.
3: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
4: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Zo, hits.
1: Zo. Dat deed Kees altijd.
0: Ja.
1: Kees doet even niks meer.
5: Moet je dit in het systeem zetten, hè? Dit is PPK. Moet je nagaan.
0: Oh.
5: Dan ga je thuis meeschrijven.
1: Echt, hè?
0: Wat moet je ermee?
5: Ja, maar hoe kom je er vanaf?
1: Zit de punt tussen ADE?
5: Nee, weet ik niet. Het is Russisch, toch, dit?
1: Ik weet het niet.
5: Zoek het even op.
0: Zit uit jouw hardlooplijstje?
5: Ja. Ja, daarna gezeten wordt.
1: Ja.

0: week zaterdag. Er was een feest voor oud en jong bij de muziektent op het Weidje. Mevrouw en ik, we waren behoorlijk ondersteboven van de herrie. Ik ben er nog naartoe gefietst om het van dichterbij wat op me in te laten werken.
1: Kan dat?
0: En ik dacht,
1: nee, dat kan niet.
0: Stel je voor
1: dat kan niet.
0: Dat ik iemand van de kerk zie. Zal toch niet waar zijn? Bonk, bonk, bonk. Heidense muziek en heel veel Heineken.
1: Ah, heb je goed geremixed?
2: Ja, hij past er mooi onder. Ja.
1: Hoe lang heb je daarop gehoord?
2: Nou, zeker 2 tellen net.
1: Oh, kijk.
3: Ja, PPK was dat. Samen met Resurrection heet dat volgens mij.
1: Ja, dat is goed, ja.
3: En ja, het stond hier in de, zelfs in Carmen, moet je nagaan.
1: Zo. Up to date.
3: Ja.
2: Nou, niet up to date, dat is 2001 dit, maar...
1: Oh, nou ja, dat is vrij recent.
2: Ja. Voor Carmen wel, ja.
1: Ja.
3: Ja, zo, nou, nou, dat heb ik maar weer gehad.
1: Ja, zeker, zeker.
3: Ja.
1: Ja?
2: Even kijken of er nog verzoekjes zijn binnengekomen.
3: Ja, klopt ja. Even kijken.
1: Ja, of dat. Zijn salaris nog niet betaald is.
3: Oh,
1: ja, dat kan ook, hè. Ik weet niet waar hij...
3: Vanochtend vroeg al.
1: Oh, kijk.
2: Zo. Doe maar stoer.
3: Ja, zeker. Nou, maar stoer weet ik niet, maar... in ieder geval vanochtend vroeg, ja.
1: Ja, heel goed.
2: Nou, mooi.
3: Ja, ja, zeker. Kunnen we weer uitgeven.
1: Ja,
2: sowieso.
3: Ja. Ja. De week overleefd, allebei. Zo te zien wel, want
1: ja,
3: staan hier
1: zeker, zeker.
3: Een soort van levende lijven.
2: Ja hoor, de week wel weer overleefd.
1: Ja, ja, ik ook.
2: Nou. Jij dan, Mark?
3: Ja, op zich wel.
1: Oh, ja. Op zich.
3: Ja. Ja, het is weer vrijdag.
1: Oh ja.
3: De week is weer voorbij.
1: Zo is het ook weer.
3: 2 hele dagen vrij.
1: Zo.
3: Dat zegt ze, altijd.
2: Nou, dat dus hadden we een kern van waarheid.
1: Oh, je hoeft morgen niet te werken, nee.
3: Nee, dit geluk heb ik weer.
1: Oké.
3: Ja.
1: Oh. Ja, dat hebben we zomaar aan.
3: Ja, we hebben niet allemaal het geluk dat je op de zaterdag mag werken.
2: Nee, dan heb je het wel voor elkaar. Dan heb je het leven wel uitgespeeld.
3: Oh, dan heb je het echt gemaakt in het leven, ja. Ja. Dat je de zaterdag ook dan mag werken.
1: Ja.
3: Dat is echt een voorrecht, is dat.
1: Ja.
2: Maar goed, wij werken ook op vrijdagavond, hè, ho.
3: Ja, dit valt ook onder het kopje werken.
2: Ja, dat
3: wordt gewoon betaald.
2: Ja, en ruim. Ja. Ja,
1: oh god.
2: Steken we niet onder stoelen of banken.
3: Nee hoor.
1: Nee.
3: Dus ja, dan.
2: Als je kwaliteit wil, moet je ervoor betalen.
3: Ja. Ja, dat lening wat zeker weten.
2: En kwaliteit leveren doen wij.
3: Ja, zeker. Ook nog.
1: Zeker. Hoe lang?
3: Een uur. Een uur. Zeker een uur.
2: Nee, ja, je moet ook niet te veel willen.
1: Nee.
2: Dan blijf je hunkeren naar volgende week, dat is goed.
3: Ja, dat is zo.
1: Nou, en dan ga ik je terugluisteren, of je niks gemist hebt bijvoorbeeld. Hè.
2: Ook dat.
1: Want we hebben natuurlijk altijd de foute plaat.
2: Ja.
1: Mag niet ontbreken in deze uitzending. Straks natuurlijk ook de regio nieuwtjes. De politie, brandweer, ambulance.
2: Zeker.
1: Zal wellicht weer wat gebeurd zijn deze week.
3: Ja.
1: Nou, dat denk ik.
2: Nou.
1: Misschien is er wel weer een nieuwe update van het treinongeluk van 3 weken terug.
3: 3 weken geleden, ja. Dat we eindelijk achter zijn gekomen wat nou de waarheid is.
1: Ah, ja.
4: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende verhaal.
2: Nou, laat de politie maar weer weg.
3: Nee.
5: Foute plaat. Nog fouter dan fout.
3: Knopjes zijn niet zo groot, hè?
1: Oh, nu zijn ze weer te klein, ja?
3: Ja.
1: Ach, jee.
3: Zeker. Nou, inmiddels 15 minuten over de klok van 7 uur. Dat betekent dat hier in het draaiboek staat dat de foute plaat aanwezig, of in ieder geval eraan toe is.
1: Ja, normaal wel, hè.
2: Nou, nu ook.
1: Dus vandaag ook.
3: Heb jij je vet besteld?
1: Nee.
3: Ik ruik frituur. Ben ik de enige?
2: Ik ruik geen frituur.
1: Okay. Ik denk dat jij de enige bent.
3: Nou, dan ben ik dus de enige.
2: Heb je zin in frituur?
1: Nou, ja.
3: Ik heb net al wel een kleine barbecue achter de kiezer.
1: Oh, nou, zie je. Oh.
3: Daar kan altijd nog wat bij. Zo, hier, nog een oudje. Uit 1970 is dit Ria Valk. Oh yeah.

0: Mega Valk.
1: Ja, uit de oude doos.
2: Tip nummer
3: Piraten.
4: Voor de foute plaat was dat, zeg maar.
1: Ja,
4: ja. Ja, en Rockabilly uit de oude doos, 1970 staat hier.
1: Zo.
4: Leeft Ria Valk nog? Zeg, dan is iets heel aparts.
3: Ik heb er geen idee.
1: Ria Valk. Ik wil zeggen, gaan ze even kijken.
4: Ja.
1: Die leeft nog.
4: Ah,
1: ze is 85 jaar inmiddels.
3: Oeh. Zo.
1: Dus het, ja, het kan ieder moment.
4: Dat zou dan, dat zeker weten. Dat is, ja.
1: Ja.
4: Het kan sneller gaan dan je denkt.
1: Ja.
4: Ja.
3: Dat zou het zijn dat we nu over een kwartiertje een pushmelding krijgen.
4: Dat moet je net zien vanavond. Hij is overal gelukkig op een dag.
1: Ja, kan maar zo, ja.
4: Nou ja, 9 jaar terug waren we wel een stennis uitje aan het doen, hè.
1: Zie ik hier.
4: Ja, klopt.
1: Ik zag die heb je ook gezien.
4: Ja,
1: negen jaar terug.
3: Daar was ik niet bij, denk ik.
1: Nee, toen was jij nog geen lid van de show.
3: Nee, toen zat ik nog bij een echte omroep.
1: Juist. Ja. Toen waren we wel in Hilversum, zeg ik.
4: Oh.
1: Ja, opnames, dit was het nieuws.
3: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja. Dat weet ik niet.
3: Oh, nee, dat was niet leuk.
4: Nou, vond ik wel.
1: Ja, toen wel.
4: Toen wel.
3: Oké.
4: Maar,
1: duidelijk. Oké, 9 jaar terug, hè.
3: Maar dan ben je gisteren nog geweest of zo? Dat je
1: Nee, maar ik kijk het programma ook nooit meer.
3: Oh.
1: Jij wel dan.
3: Ja, het is nu wel op tv.
1: Ja, het is op tv, ja.
4: Maar, zeg,
3: ik wou het vanavond nog even gaan terugkijken, eigenlijk.
1: Oké, nou ja, vooral doen. Misschien doen ze oude uitzendingen van 9 jaar terug.
3: Ik durf inmiddels niet meer.
4: We zaten helemaal achterin, dat weet ik nog wel.
1: Gewoon lekker gemaakt.
4: Dus ja, wie weet zie je ons nog.
1: Ja.
3: Ja, wie waren er te gast toen, toen jullie waren?
4: Nou, 9 jaar, ik weet het niet, maar...
3: Nou ja,
4: er zijn wel grenzen binnen.
1: Hebben ze gasten daar
3: dan? Ja, meestal als ik kijk wel.
1: Oké. Ja. Nou, geen idee, joh.
3: Nou, ik zal vanavond eens even laten weten wie de gast is. Ik heb nog wel even.
1: Oh, gelukkig.
4: Ik meteen om 7:30 nog het regio-nieuws. Kijken wat er gebeurd is in de regio.
3: Nou, ben benieuwd.
4: Maar eerst de nieuwe van Monique Smit.

0: samen met Guido van de Graaf is dat natuurlijk.
1: Ja, ik hoorde het al.
2: De nieuwe.
0: Ja, maar ze begonnen te zingen. Of in ieder geval hij begon te zingen.
1: Ja, nou ik hoorde het aan de stem. Dat kan is, er niet meer uit. Dat is Guido.
0: Ja, dat was Guido.
3: Dat ze geen solo-albums mee maken nu dan, nee.
0: Nou, nee, blijkbaar niet. Ze is niet voor hier nu mee begonnen.
1: Nou, is toch prima.
0: Dat is toch prima. Ik wou dat zeggen. Wat markeert hier aan?
1: Oh, ik heb het gevoel dat Dennis het niet helemaal
3: hoort. Nee.
0: We kunnen het nog een keer draaien. Ja. Maar dan met clip. Dan met clip is het nog wel interessanter, hoor.
1: Ja. Okay.
0: Oh. Oh, ja hoor.
1: Ja. Nou, doe maar even dan.
0: Nou, oké. Even kijken. Kan dat hier ook trouwens?
3: Oh, nee, kan niet, want dan valt het scherm eruit.
0: Nou, dat gaan
1: nou, we daar gaan we achter komen, hoor. Nou, de technische dienst is er, dus ik ben heel benieuwd.
0: Het lijkt er al of dat het er niet nog...
1: Is helemaal rechts daar, dat ding?
3: Nee.
1: Je wilt hier wel eentje naar links. Oh.
0: Oh, wacht. Ik zag ergens... Oh.
1: Ja.
0: Ik zag ergens video.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, maar ja, YouTube uitgezet. Heb je wel.
0: Uitgezet.
1: Ja. Nou, daar zetten we het aan.
0: Wie heeft dat uitgezet?
1: Ja, maar wij kunnen gewoon bij de instelling, hoor.
0: Ja. Ja. We hebben het grote boekje hier liggen. Dus, ja.
1: Dat ja, kunnen we altijd die YouTube-video
3: we
1: kijken.
3: Het filmpje kijken, hè. En die 13 minuten, dus...
1: ja, nou, zeg, dat hebben we ervoor over.
3: Oh, kijk eens aan.
1: Kijk eens even. Oh, klein, zo. Hé, dat is ook in de kerk.
0: Klein beetje lawaai erbij. Hier.
1: Zo.
0: Nou, kijk. Er zijn...
1: Die wordt ook maar niet ouder, hè?
0: Vervelende blaadjes, hoor. Is het allemaal voor niks geweest? Guido van der Graaf zit, hè?
1: Ja, dat had niet gehoeven.
3: Is dat Monique?
0: Is Monique, ja.
3: Oh, is ze al getrouwd?
0: Blijkbaar. Met twee, denk ik. Voor altijd samen,
1: maar er is ja. Niks meer. Nou, Monique zou ook gewoon nog steeds in de 20 kunnen zijn.
3: Ja, zou ook kunnen, ja.
0: Nou,
1: Ja, zeg maar.
0: Dat kan ze wel. Maar zo oud is ze niet. Of ze maar van mijn leeftijd. Even op, want ik doe hier weer alles. Jullie staan er als
1: ik heb net nog opgezocht over Ria Valk. Nee, ik zat even naar de beeldscherm te kijken.
0: Ja.
1: Monique Smit. Normaal gesproken, een redactie
0: dat
1: heeft
0: dat
1: dan ook
0: je
1: een computer
0: uit je hoofd. Ja, voor mij is het ook van 89, dacht ik.
1: Normaal gesproken heeft de redactie altijd een computer. Kun je dingen opzoeken, maar dat hier hebben we dan
3: wat
1: dit.
3: Wil je zeggen? Is
1: zij,
3: ook
1: is
3: van
1: uit, zij is uit 89.
0: 89?
1: Ja hoor.
0: Nou jullie weer.
3: Nou hoor, vind ik een mooi oud.
1: Ja. Nou, in tegenstelling tot anderen.
3: Ja. Mocht je niks hebben, ik heb een berichtje al opgenomen.
1: Oh, leuk hoor.
0: Waarvan?
3: Ambu.
0: Ambu, ja.
1: Oh.
0: Daar was ik nog net mee bezig.
1: Ja, nou, we zijn even de clip aan het kijken.
3: Ja. Oh ja. Ja, die duurt nog 3 minuten.
1: Nou, maar Nico is ook afgevallen, denk ik.
4: Alle medewerkers van Veluwe FM wensen je een gelukkig.
0: Nou, met de ei kunnen open, hè, tegenwoordig.
1: Nou, sinds jullie complimentjes geven, is het ook weer niet goed.
0: Nee, daarom. Hier stond vroeger altijd de ambulance, ja, ik wou het zeggen.
3: We hadden een nieuwe gemaakt, hè?
0: Ja, nou, nee, ja, nee, ja.
1: Oh.
0: Huh? Je had me wel gemaakt, moet je maar opstaan.
3: Ja. Oké. Oké, nou ja, dan doen we het gewoon zo, joh. Ja, en de fietser die is gewond geraakt naar een botsing met een trekker in Zeewolde.
0: Ah, dat is gek.
3: Bij Zeewolde is vrijdagochtend een fiets gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een trekker in het buitengebied van Zeewolde. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de fietser kwam vanaf het fietspad op de Adelaarsweg. En botste tegen het frontgewicht van de trekker. De fatbike...
0: Oh,
3: de vetbike kwam onder het landbouwvoertuig terecht en raakte zwaar beschadigd.
0: Dat is vervelend.
3: Ja.
1: Nou, ik heb ook nog wel politienieuws staan.
3: Ook dat nog.
1: Ja hoor.
3: Och, jee ook.
5: De politie vraagt om aandacht voor de volgende. Ja.
1: Bam.
0: De kleine knopjes.
1: Param. Bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat, dat is vrij dichtbij, waren woensdagavond op meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 in de avond bij de meldkamer van Damien binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner.
0: Oh, van een hotel?
1: Ja, dat staat er.
0: Dat is apart.
1: Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. De persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen.
0: Nou, wat apart.
1: Nou,
3: ik ben normaal gek op steken, maar dan wel medium gebakken hoor.
1: Ja.
3: Het wordt zo'n bloedbad.
1: Ja.
0: Het is met er één hoor. Het is met er één.
1: Hoi.
0: Maar een bewoner voor het hotel. Maar er zit ook immigrant in, toch?
1: Ja, ik weet, jongen, ik heb
3: nou,
1: ik
3: dat is misschien
1: geen
3: wel een bewoner nu.
1: Ja, nu een bewoner van de cel.
3: Ja, het zal geen vakantiegangen zijn, hè. Zo zullen ze het niet noemen. Dus,
0: Nee.
1: Ja, ik heb geen idee, jongens. Het staat er niet bij.
3: Gelukkig is het steekwapen in beslag genomen, hè. Dus.
0: Maar kan daar in ieder geval niet meer mee gestoken worden.
1: Nee.
0: Voorlopig.
3: Dat scheelt.
1: Ja, misschien door de agent.
0: Dat zal wel raar zijn.
1: Ja.
0: Nou, hadden jullie nog meer? Of
1: nee, ik vond het wel goed zo. En daarmee Dennis dus ook.
3: Ja, ik ben benieuwd naar het regio-nieuws.
0: Ik ook.
1: Schijnt wat gebeurd te zijn hier bij dat hotel hier tegenover.
0: Ik wou dat zeggen. Oude koeien zijn, denk ik. Maar eerst Journey.

0: Met de ouderwetse fade-out.
1: Ja, ja, gewoon 4 minuten 10, hè?
0: Ja.
1: De volledige versie.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, je weet me nooit, hè. Voor hetzelfde dat gaat die andere draaien, hè. Van Don't Stop Believin'. Van,
0: ja, van Glee. Dat is alleen als jij achter de knoppen staat.
1: Ja, je weet me nooit, hè.
2: Ja, van Glee.
0: Nee. Nou, ik zal je vertellen, 2 weken geleden,
1: nou, vertel eens wat. Was,
0: begon in één keer uit zichzelf Ilse de Lange te draaien.
1: Oh, ja, oh, ja. Zo.
0: Ja, ik schrok
1: zo.
0: Me eigenlijk kapot. Ja.
1: Was ze live?
2: Nee.
1: Oh, dat niet.
0: Ja, ik weet niet, volgens mij was ze er niet.
2: Nee, maar er gaat nu een... ze gaat toch viraal
0: op
2: met
0: TikTok,
2: die,
0: ja.
2: Met die TikTok-narigheid.
1: Ja. Ja. Ik heb toch geen TikTok?
0: Nou, dan.
1: Nou. Nee.
2: Oh, nee, Snapchat.
0: Ja, dat is hip.
2: Ja, dat is hip?
0: Ja, dat is hip.
2: Daar heb ik dat niet.
1: Nee, ik ben wel naïefs.
2: Oh ja,
1: dat komen weer, hoor ik,
2: hè. Maar Ilse de Lange was dus op...
1: Misschien is onze pagina er nog wel.
2: Volgens Dennis.
1: Nee. Ja, ik weet niet, hebben wij een ijspagina gehad?
2: Nee.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Dat ik weet
1: nou
2: niet.
1: Ja.
2: Maar ik weet in ieder geval, want ik heb dat van de week zitten luisteren.
0: Ja.
2: Van Hypes, dat alle oude pagina's, die zijn er niet meer.
0: Ah.
2: Je kunt niet met je oude wachtwoord inloggen en dan komt hij weer boven water.
0: Ja, de kans dat ik mijn wachtwoord voor toen nog is ook niet zo groot.
2: Ik wou dat zeggen. Dat zou ik wel knap vinden, überhaupt.
0: Zo, en ik had een mooie pagina met glitterpaken. Ja? En glitterplaatjes.
1: Zo.
0: Lekker
1: zo.
0: Scrabbelen. Nee, hoe heet het?
1: Krabbelen.
2: En porren.
0: Porren.
2: Ja.
0: Wat een tijd.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja. God, ik kan niet wachten tot MSN weer terugkomt.
2: Ja, niet. Snel naar huis, toesmiddags.
0: Ja.
2: Dat was een hoek.
1: Ja.
2: Telefoonlijn eruit, modem erin.
1: Ja, modem. Ja, ja.
0: De hele dag niks tegen meisjes durven zeggen op school, maar op MSN. MSN.
2: Man. Wereld te klein.
0: Ja.
1: Ja, zeker die nieuwe, dat je toen die buses kon sturen, ja, en die wings, hoe heet
0: ja,
1: dat?
0: Man, ja, man, ja, man, ja, man. Ja, dat was ja, wel wat, ja.
2: Ja. Mooi. Ik wil laten zien wat voor muziek je draaide.
0: Ja.
1: In 89 kwam jij, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat je het even weet.
2: Ja, ik al, ja, man. Even kijken, wat is vandaag? 25? Anderhalve maand. Bijna kleine 2 maanden.
1: Ja, ja.
2: 39.
0: Oeh, zo.
2: Pijnlijk.
0: 39.
2: Ja, dat is mijn getal.
0: Ja.
2: Voor een ochtend zou 80.
0: Ja, ik wil net zeggen. Ja.
2: Gelukkig. S'avonds ook.
0: En er tussenin, ja, net dus ongeveer. Ja.
2: Ja, heel weer gek. Mooi, we gaan door.
3: Het nieuws uit de regio.
2: Goedenavond. Hoi.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws.
2: Ja.
4: Een ledscherm van SDC Putten mag al jaren langs de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen.
0: Ja, dat snap ik.
4: Het verschil zit in de wegbeheerder.
2: Juist.
4: Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat.
0: Ja, en dat gaat over SDC.
4: Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan.
0: Nee.
4: De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. Op het spoor bij Stroe is donderdag aan het einde van de middag iemand om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort Centraal werd daarop stilgelegd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse bij een spoorwegovergang. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die

0: productiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
4: FM. Ja, mooi.
5: Ook ja. Weer meegemaakt.
4: Ja, ik heb het een klein beetje gemist. Het scherm bij SCC mag dus wel, maar bij de kerk mag het dus niet.
6: Nee.
4: Maar het scherm van de kerk staat dicht bij de straat, weg.
6: Ja.
4: En, daar en gaat... het van het SCC niet.
5: Nee, maar daar gaat de gemeente over en de andere gaat de provincie over.
4: Want volgens mij staat die van SCC dichter bij de weg dan die van de kerk.
6: Dat klopt.
5: Ja. Alleen de gemeente vindt dat geen probleem.
4: Ja, ja.
5: En ik vind het ook terecht. Hè, ja? Want SCC gaat over voetbal. En dat is leuk.
6: Ja,
5: en die andere gaat niet over voetbal, dus dat is niet leuk.
6: Nee, dat is niet leuk.
4: Vandaar. Ja. Ja, nou ja, goed, dan zal ik het wel niet snappen.
5: Ik zal zo meteen de deur op slot doen. Voor de...
6: Nee, wanneer snap jij nou wel eens wat?
7: Ja, yes, mag ik een ijsje?
5: God, net waar die frituur, nu weer een ijsje.
6: Ja.
5: Zo'n hongerige jongen.
6: Nou, wij misschien moet de police maar even gaan handhaven dan, hè?
4: Ja.
5: Ja, dat lijkt ze lekker fijn.
4: Goh, hoe kun je het bedenken?
6: Juist, ja. Zo simpel is het, hè? Ja, daarom.

0: Weer een fade-out.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is de dag van de fade-out.
2: Hier volgt een politiebericht.
0: Ja, dan had je dan die praat moeten opstarten.
1: Nee, ja, bevalt,
0: jongen, een gemiste kans.
1: Had gekund, hè. Ja. Had gekund. Nou, een van de weinige goede polities was dat in elk geval. Je hebt er meer, hoor. Ja, ja. Zeker de jazzpolitie. Ook een goed, goede band.
0: Oké.
3: De jazzpolitie, ja.
1: Nou, ik zal eens even een nummer opzoeken.
3: Waar was dat ook alweer van, ja?
1: Liefdesliedjes.
3: Oh ja, liefdesliedjes, ja.
1: Bijvoorbeeld, hè.
3: Ja.
0: Ik heb ook een beetje het idee dat dit van die muziek is die onder zo'n snelweg achtervolging zit.
3: Duister, hè? Duister is dit.
0: Van blik op de weg.
3: Ja.
0: Don en Alt volgen een Volkswagen Golf. Die 150 rijdt waar je 100 mag.
1: Ja,
3: dit had ook kunt. Oh nee, dit wacht.
0: De ambulance is onderweg.
3: Ja. Hij leeft nog steeds, hoor. Wees mij niet bang.
1: Nou, zometeen nog het tennismomentje.
0: Ja, rond kwart. Heb je al wat gevonden of moet ik nog hard op zoeken?
3: Ja, jij ging zoeken. In ieder geval naar de jazzpolitie ging jij zoeken.
1: Ja, nou ja, dat is niet zo moeilijk, hoor. Dat is niet zo moeilijk, hè. Die tik je aan en dan zet je mee.
3: Dat valt wel mee.
1: Ja.
3: Zal ik hem ook even in die Stennis Classics doen? Dan kun je hem ook door een weekend nog een keer luisteren.
0: Ja, leuk, maar leuk.
1: Nou, misschien in mijn sportmaapje. Ja, dit is misschien wel een up-tempo nummertje.
3: Bij de dag gevolgd wordt.
0: Het lijkt me nu zo leuk dat de mensen de auto stappen, de radio aanzetten en dan dit horen.
1: Nou, misschien moet je er even niet tussendoor praten dan.
0: Zo klinkt het 's ochtends ook altijd als ik op mijn werk aankom.
1: Ja. Mocht je het herkennen, het is van de Efteling.
0: Oh.
1: Ja, ja.
3: Aha. Waarvan dan? Ik ben niet zo snel hier, dat is jammer. Dat kan wel. Maar nu kan ik niet zo snel naar rechts, dat is jammer.
0: Ah.
3: Maar wel naar binnen. Nou goed, dus ja, het jammerde mannetje van de Efteling. Ja. Nou, we gaan verder. Met de jazzpolitie. Daar hadden we het over.
1: Zeker.
3: Zometeen is een kwart voor acht, bijna.
0: Ja,
3: dat is
0: in principe
1: een minuutje.
3: Dat is nagenoeg nu.
1: Kort plaatje, dus alleen het intro, hè. En dan is het kwart voor acht zo'n beetje.
3: Ja. Oh, oké.
0: 30 seconden.
3: Heb je ook al steeds een beetje gezocht dan?
1: Nee, nog niet.
3: Oké. Nou, je kunt nog steeds een verzoekje sturen naar 06.
1: Ja, nog wat. Gewoon even de app downloaden.
0: Hebben we dit? Ja,
3: de app. Heb ook een app.
0: Ja, zeker.
3: Nou, natuurlijk hebben wij een app.
0: De Stennis app.
3: Nee, niet de Stennis app. Oh. Maar,
0: ik schrok al.
3: Er is een Veluwe FM app. En dan kun je dus ook live luisteren naar dit programma.
1: Ja, en niet te vergeten terugluisteren, hè?
3: Ook nog.
1: Ja.
3: Ik heb hem al gevonden.
0: Ik vind op zich een Stennis app lijkt me wel leuk.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ik hou je niet tegen.
0: Ja, ik zal eens kijken wat ik kan doen.
3: Ja.
0: Ik zou er niet te veel hoop op vestigen. Eerlijk zou ik ook zijn.
3: Okay. Ja, AI. Ja. Gaat wel hard.
1: Nou ja, je kunt gewoon budget aanvragen, hè.
0: Oh.
1: Er is genoeg. Ik was laat.

0: Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: En de wat snellere versie van Helena.
1: Ja, 2.0 zelfs.
0: Ja, de 2.0 versie zelfs, moet je nagaan.
1: Komt de 3.0 ook nog dan?
0: Nou, weet ik niet.
1: Hij heeft hem zelf gemixt, ja.
0: Dat weet ik niet, geen idee.
1: Oh, dat weet je.
0: Heb ik eigenlijk niet op gelet.
1: Oké, nou ja, ik zag geen andere naam erbij staan, dus ik denk, nou ja.
0: Nee, je zou het daarnaast zeggen, ja.
1: Nou, ja, nou, meestal wordt het door een ander ploegje gedaan of zo.
0: We gaan even terug.
2: Nou, we zullen hem eens bellen om te vragen hoe hoe de vork in de steel.
0: Ik denk dat je een soort van gelijk hebt, maar ja, het lijkt me sterk.
1: Ja, misschien heeft hij hem dan opnieuw uitgebracht in zo'n versie.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk.
1: Dan ook, hè?
0: Ja. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar het zou ook niet kunnen.
1: Ja, wat en de kans is 50%, hè?
0: Ja. Wat er al niet mogelijk is, ja.
1: Nou.
0: Mooi, nou, goed, fijn. Moeten er nog wat meer gebeuren of kunnen we naar huis?
2: Nou, zometeen moeten we nog wat kan mij het schelen doen.
1: Oh ja, hebben we straks ook nog, hè. Ja, zijn er lang niet. Zal ik eens even kijken of er nog met de brandweer wat zo is in stap. Nou. Dat hebben we ook nog niet gehad.
0: Nee, dat ging je doen namelijk.
1: Oh ja, dat weet ik niet.
0: Nou, moet je even terugluisteren anders.
2: Ja, dat kan via die app dus, hè.
1: Ja, dat
2: kan je gewoon programma's terugluisteren.
1: In principe zou je ook gewoon even een draaiboek bij kunnen werken.
0: Komt er nog, mama!
2: Ja, en dan?
1: Gewoon mijn naam er een keer bij zetten in plaats van alles mezelf te willen doen.
2: Nou, jouw naam stond erbij.
1: Oh?
2: Ja, we hebben het net verteld in de uitzending. Maar leuk dat je luistert.
1: Nou ja, ik heb hier een ander draaiboekje op. Dus.
0: Van vorige week, denk ik.
1: Dat zal wel, ja. Brandweer nieuws van afgelopen zaterdag, kan dat nog?
2: Ja,
0: zat.
1: Oké. In Ermelo.
0: Jee toch.
1: De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag ingezet na een incident aan de wegwijzer in Ermelo.
0: Ah.
1: Dit gebeurde rond 2:50. En toen kwamen de hulpdiensten ter plaatse bij een melding. De brandweer is daarop gealarmeerd en de inzet van de betrokken brandweereenheden uit Ermelo. De meldkamer Midden-Oost-Nederland was betrokken bij de afhandeling van de melding. Maar ja, over de aard van de melding en het incident is verder niet veel bekend.
0: Nee, maar dat zal dan aan onze redactie liggen. Ik wil niet stoken in een goed huwelijk.
2: Kijk, nu wordt het leuk. Nu komt het juice.
0: Ja, het staat gewoon uitgebreid op internet, hoor, wat er aan de hand was.
2: Okay. Ja, maar niet op Veluwe FM.
0: Dat is namelijk achter bij mij, namelijk de wegwijzer.
2: Ja.
0: Was geen brand, hoor.
2: Oh.
1: Nee, dat staat er ook niet.
0: Oh, sorry, daar heb ik niet zitten luisteren net. Wat was het dan wel?
1: Ja, dat staat er niet bij.
2: Nee, de oorzaak is onbekend.
0: Dat staat er niet. Nee. Dat was een reanimatie.
2: Ja, dat is wel heel wat anders dan een brand.
0: Ja. Dus ook dat ik het weet omdat het achter mij was, maar en ik naar het dorp moest. Alle toeters en bellen voorbij kwamen jank. Maar ja, dat is een goed teken dat ze dan snel zijn. Dus wat dat betreft...
1: Ik heb al wel meer, hoor.
0: Oh, waarvan?
1: Ja, brandweer.
0: Oh, dan
1: dat is een beetje in de regio, hè.
0: In de regio, zo.
1: Ja, want een waterkoker die veroorzaakt brand bij een verzorgingshuis in Voorthuizen.
0: Wanneer
2: doen we daar?
1: Weet ik niet, mag dat? Anders klikken we hem zo weg, hoor.
0: Nee, hoor, ga je gang, hoor. Ik hou je niet tegen.
1: Oh, nou ja, mooi.
3: Wij gaan weer door.
1: Ja, een waterkoker heeft zaterdagmiddag brand veroorzaakt in een appartement in het verzorgingshuis.
2: Dat zei je al, ja.
1: Nieuw avondrust in Voorthuizen. Ja, dat is mooi, hè. Zaterdagmiddag brand veroorzaakt in nieuw avondrust. Het incident gebeurde rond... daar komt hij dan, hè. Rond 11:30.
0: Oh.
1: Nadat de waterkoker op het gasfornuis was gezet en vlam vatte.
2: Ja, dan vraag je er ook om.
1: Nou ja, door de brand kwam veel rook vrij in het appartement. En de ambulancemedewerkers die controleerden de bewoner. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de brandweer heeft brand geblust en de woning geventileerd.
0: Oké, nou mooi.
1: Ja, dat is... Nou ja, je zou denken zo'n waterkoker gaat smelten. En dan, dan is het brand meteen geblust. Maar
0: nou, blijkbaar niet dus.
1: Nee.
0: Maar die heeft dus gedacht, dat moet extra snel.
1: Dat denk ik.
0: De stekker erin. En gas eronder. Nou. Ik zou zeggen, kopen koeper, maar makkelijker. Maar goed, dat is mijn mening. Nou, telt u niet echt, maar goed. Hè. Maar even nog een heel ander ding, hè. Ik wil niet echt heel zeurderig overkomen, maar...
1: Nou.
0: Van de gemeente Voorthuizen weten we van A tot Z wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: En binnen de gemeente Ermelo weten we niet heel veel.
1: Nee. Nee,
0: dat,
1: maar ja.
0: Dus waar gaat het hier van?
2: Dat geldt ook altijd voor het ambulance nieuws en het politie nieuws. Ja. Het is overal zaten, er is niks bekend.
1: Ja. Dus met nou ja, en meestal doen we twee weken daarna een update. Zo ook van de trein, ongeval van vorige, van twee weken terug. Ja. Waar we vorige week netjes een update over gemeld hebben.
0: Zeker. Ja.
2: Nou, ik ga eens even wat andere oude uitzendingen terugluisteren om eens te horen hoe vaak wij een update hebben gekregen.
0: Zou ik even doen.
1: Zou ik doen.
2: Leuk avondje.
0: Had je nog meer?
2: Nee.
1: Jij?
3: Als ik jou zie, wil ik niks anders.
2: Hier door de plaat heen.
1: Nou, doe maar een ander plaatje dan hoor.
2: Nou.
3: Ik krijg klachten van de buren.
0: Zip.
3: Anne, je stamina is crazy.
2: Dennis, we zitten hier niet alleen voor het rusthuis.
1: Nee, dat klopt.
2: We zitten hier ook voor de jeugd.
3: Anne, Anne,

0: Heb je nog tijd voor het origineel? Nee. Busy.
1: Busy is heel druk. En Busy had het over Anne. Ach, wat kan mij het
0: schelen? Naar het origineel van Blueso.
2: Ja. En in principe dat Busy was, hè. Dat, zeker. Het is tijd voor het itempje. We moeten even alles erbij pakken natuurlijk. Hè. Even kijken. Harderwijkse huisarts die stapt naar het, met een collega samen naar de rechter.
0: Oh.
2: Ja.
0: Punt.
2: Ja.
3: En zojuist was de loting van de KNVB-beker. Ik heb DVS helaas niet gezien.
2: Oké.
3: Okay. Sparta Nijker mag uit tegen Hoek.
2: Oh.
3: Die sla ik even over.
2: Ja, dat zou ik doen. Ja. Het collegeprogramma van Ermelo die wordt verwacht op 9 december. Dus je moet nog even geduld hebben, hè?
3: En nogmaals nieuws uit Voorthuizen. Er is een wolf doodgereden op de N344.
2: Ja.
3: Tussen Voorthuizen en Garderen. Ja?
2: Ik zit even te kijken.
3: Een bokswedstrijd van de Zeewoldenaar Kenzo Bion is uitgesteld.
0: Punt.
2: Ja, punt. En een putter is op woensdagmiddag een automobilist in de greppel beland en de Beulenkampersteeg.
3: Ja. En ze worden in Voorthuis worden ze doodgereden, maar Ermelo die trekt €10.000 uit voor het afschrikken van wolven.
0: Hoor het?
3: Afschrikken van wolven.
0: Boe.
3: Maar luister anders ook de volgende keer gewoon helemaal.
0: Nee, ik vind hem.
2: Ja, dat is nog eens een subsidie, hè?
3: Ja.
2: Kunnen wij alleen maar van dromen. Ja.
0: Inputten.
2: Juist.
0: Nou, ik heb je van de week een filmpje gestuurd.
2: We zullen het nooit doen. Van de energiecoach.
3: Ja.
2: Gelukkig gedaan. Ik moet hier maar eens langskomen.
0: De moeite waard.
3: En je bent zelf de penningmeester, dus...
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
4: De parochianen van het piratengeloof. Het vreugde me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio
3: van het Bentro. Ja, dat is ook nog een voor mij ook.
4: De collecte zal vandaag 1 euro bedragen. En die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De
3: collecte
4: zal voor het onderhoofd van ons
3: in
4: de paas zijn.
3: Nou,
4: hierbij
3: is
4: het einde
3: van
4: deze
3: week.
4: Kerkelijke reclameboodschap.
2: Ja.
4: Amen.
3: Amen.
2: Zo, dat is voor een dag.
5: Het is nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of Lida.
6: Ik heb een hart

0: door een vuur.
1: Zee, door een vuur.
2: Door het vuur.
3: Wat ons brengt bij het eind van dit programma.
2: Ah,
3: ik ga zo eerst die overgang terugluisteren. Dat kan gewoon niet.
1: Nee, dat hij zo goed was.
3: Dus, hè? Zo,
2: ja,
3: zo,
2: ja, ja, ja.
3: Ja, of had je nog wat meer te melden? Weet je, zo naar je telefoon te staren?
1: Nee, in principe niet. Ik keek of ik nog laatste nieuws volg.
3: Maria Valk.
1: Echte redactie, ja. Ja.
3: Nee, Ria.
1: Ga ik nog naar het casino, of niet?
3: Fijn dat Ria er nog is.
1: Ja, weergeloos.
3: Volgende week
1: zullen volgende week mee beginnen.
3: Ja, met Ria Valk.
1: Ja, dat lijkt me goed.
3: Maar, voor nu niet meer dan dit. Volgende week nieuwe uitzending van Discover.
1: Ja, zeker. En Don't Stop the Music, hè.
4: Sorry. En u mag dus show. Naar jullie warme nestjes.
1: Ook dat.
5: De Amandim Show.
6: Noordwest-Veluwe.
4: Oogjes dicht.
1: Jasper Weekend Extravaganza.
5: In Wouter Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
7: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
5: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
5: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: And now, ladies and gentlemen.
12: Flashback Show.
13: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
14: Met Marcel Hergaarden.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Harderwijkse huisarts Alja Sluiter stapt samen met huisarts Stefan van Rooyen uit Asten naar de rechter. Aanleiding is een bezwaar tegen de manier waarop gezondheidsdoelen voor de huisartsenzorg worden vastgelegd. De Stentor meldt dat de huisartsen hierover overleg hebben gehad met minister Sophie Hermans. Dat gesprek heeft niet geleid tot een oplossing. Daarom wordt de juridische procedure voortgezet. De kwestie gaat over landelijke afspraken voor de huisartsenzorg. Sluiter en Van Rooyen willen hierover een rechtelijk oordeel. Het Alzheimer-trefpunt Harderwijk heeft een eigen website. Daarop staat informatie over bijeenkomsten, activiteiten en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Het Alzheimer-trefpunt is onderdeel van Alzheimer Nederland Noordwest-Veluwe. De regionale afdeling is onder meer actief in Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. Het trefpunt organiseert bijeenkomsten waar mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen informatie kunnen krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen. Met de nieuwe website wil het Alzheimer-trefpunt de activiteiten en bijeenkomsten in Harderwijk beter onder de aandacht brengen. En tot slot, de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde krijgen vanaf 1 oktober dit jaar nieuwe leveranciers voor WMO-hulpmiddelen. Het gaat om Meira en Welzorg. Ze leveren, onderhouden en repareren onder meer rolstoelen en scootmobielen. De vier gemeenten werken samen met Elburg, Nunspeet en Oldebroek bij de aanbesteding van de WMO-hulpmiddelen. Meira en Welzorg zijn na de aanbestedingsprocedure geselecteerd en voldoen volgens de gemeenten aan de gestelde kwaliteitseisen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fijn, leuk dat je luistert. De Flashback Radio Show, wekelijks op jouw radio. Glenn Jones was dit. Share My Love. Een albumtrack uit de 80's. We gaan meteen door met nieuw werk van Depeche Mode. Samen met George Jackson, Sherry Hicks. And I Need to Know.

was Mr. Herbie Hancock uit 1984. Rocket, hoorde je in de Flashback Radio Show. We gaan het even een beetje rustig aan. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang gaan op jouw radio met meer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarden.

Next opende uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan. Too Close was dat. We gaan een mashup draaien van ABC en Chic. Kortom, AB Chic. The Night You Murdered the Good Times.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was die Unlimited Touch uit het begin van de jaren 80. Searching to find the one. Zo is het de hoogste tijd geworden voor nieuw werk. Hier is Ricky Jones. She's a man-eater.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Dierhouders op de Veluwe kunnen vanaf volgend jaar mogelijk minder schadevergoedingen krijgen als hun dieren door een wolf worden aangevallen en zij onvoldoende preventieve maatregelen hebben genomen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hierover. Volgens Omroep Gelderland moet het kabinet met provincies afspraken maken over tegemoetkomingen voor vermijdbare wolvenschade in gebieden met gevestigde wolvenroedels. Het geld dat nu naar die schade gaat, moet zoveel mogelijk worden ingezet voor praktische ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen. De maatregel is met name relevant voor de Veluwe, waar meerdere wolvenroedels leven. De Wolvencommissie Gelderland adviseerde eerder om schadevergoedingen te beperken wanneer dierhouders onvoldoende maatregelen nemen. De gemeente Ermelo laat bedrijfsrecherche onderzoek doen naar mogelijke manipulatie van informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terechtkwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. En tot slot, bij Zeewolde is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een trekker in het buitengebied van Zeewolde. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fietser kwam vanaf het fietspad op de Adelaarsweg en botste tegen het frontgewicht van de trekker. De fatbike kwam onder het landbouwvoertuig terecht en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd en kon na de afhandeling van het ongeval zijn weg vervolgen. De politie onderzoekt de oorzaak.

heerlijke slow dance van The Brothers en What You Won't Do For Love. En als je dit drumbeatje hoort, heb je dan ook dat je een beetje zo, dat het hier

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. 7 van de 11 Gelderse BBB-statenleden hebben tegen het voorgestelde stikstofbeleid van de provincie gestemd. Daarmee ontstond verdeeldheid binnen de coalitie over de maatregelen rond stikstof en natuur. De Stentor meldt dat de stemming gevolgen kan hebben voor de samenwerking binnen het Gelders College. De BBB-fractie stemde niet als geheel in met het beleid. Uit de officiële stemgegevens van Provinciale Staten blijkt dat de BBB bij verschillende voorstellen over het stikstofbeleid verdeeld stemde. Het provinciale beleid voorziet onder meer in stikstofreductiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken. Op het spoor bij Stroe is donderdag aan het einde van de middag iemand om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort Centraal werd daarop stilgelegd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse bij een spoorwegovergang. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later afgemeld. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en houdt daarbij verschillende scenario's open. En tot slot, een LED-scherm van SDC Putten mag al jarenlang de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen. Het verschil zit in de wegbeheerder. Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat. Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan. De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been out sitting in the restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: regionieuws. Dierhouders op de Veluwe kunnen vanaf volgend jaar mogelijk minder schadevergoedingen krijgen als hun dieren door een wolf worden aangevallen en zij onvoldoende preventieve maatregelen hebben genomen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hierover. Volgens Omroep Gelderland moet het kabinet met provincies afspraken maken over tegemoetkomingen voor vermijdbare wolvenschade in gebieden met gevestigde wolvenroedels. Het geld dat nu naar die schade gaat, moet zoveel mogelijk worden ingezet voor praktische ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen. De maatregel is met name relevant voor de Veluwe, waar meerdere wolvenroedels leven. De Wolvencommissie Gelderland adviseerde eerder om schadevergoedingen te beperken wanneer dierhouders onvoldoende maatregelen nemen. Bij Zeewolde is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een trekker in het buitengebied van Zeewolde. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fietser kwam vanaf het fietspad op de Adelaarsweg en botste tegen het frontgewicht van de trekker. De fatbike kwam onder het landbouwvoertuig terecht en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd en kon na de afhandeling van het ongeval zijn weg vervolgen. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. En tot slot, op het spoor bij Stroe is donderdag aan het einde van de middag iemand om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort Centraal werd daarop stilgelegd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse bij een spoorwegovergang. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later afgemeld. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en houdt daarbij verschillende scenario's open. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter